0: night long.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talboom.
2: Met straks het verhaal over een man die letterlijk zijn laatste adem gaf aan de rock and roll. En nog straffer, niet één keer, maar honderden keren. Meat Love komt eraan na Michael Jackson en Britney Spears. Nostalgie.

0: Zo zijn we weer goed vertrokken. Hè. Hier hoor je de grootste hits uit de beste lijst aller tijden. Maar waarom zijn ze geschreven en vooral wat zit erachter? Dat kom je hier elke dag te weten.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Ja, en dit is zo'n verhaal dat ik me nog herinner uit mijn jeugd. En misschien jij ook wel, want toen stonden de boekjes er echt vol van. Als Meat Loaf op een podium stond, gaf hij geen 100, maar 200%. Hij zong alsof zijn leven ervan afhing. Maar dat eiste een enorme tol. Meat Loaf woog op zijn zwaarst meer dan 130 kilo. Hij rende van de een naar de andere kant van het podium, terwijl hij die loeizware operarock van Bad Out of Hell zong. Het ging zover dat er standaard in de coulissen, net achter het gordijn, een zuurstoffles en masker klaar stonden. Tijdens de gitaarsolo's sprintte Meat Loaf het podium af, liet zich in een stoel vallen en zoog wanhopig pure zuurstof naar binnen om niet flauw te vallen. In zijn biografie en diverse documentaires wordt beschreven hoe hij soms blauw aanliep van de inspanningen. Zodra de solo stopte, smeet hij dat masker af, rende hij weer de schijnwerpers in en brulde hij verder alsof er niets aan de hand was. Fans dachten vaak dat het bij de show hoorde, een soort dramatisch effect, maar voor Meat Loaf was die zuurstoffles geen requisiet. Het was zijn brandstof. Hij gaf letterlijk zijn laatste adem voor de rock and roll. Dus als je hem hoort uithalen, besef dat die man daar bijna bij neer.

Sophia. Rod Stewart, hij zette geen roze champagne op zijn rider, maar wel iets veel groter. Iets van 100 meter lang en ongeveer 75 meter breed. Binnen 10 minuten weet je wat Rod zijn piepkleine eis was. Maar eerst Sting en Spice Girls in Top 3000 Heroes.

0: tijd van de Rode Duivels komt er ook weer aan. En volg jij ook elke WK-match? Je bent zeker niet de enige.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Rod Stewart, hij is ook bezeten door voetbal. In de jaren 60 had hij bijna een contract getekend bij Brentford. Maar hij koos uiteindelijk voor de microfoon. Toch liet hij de sport nooit echt los. Sterker nog, hij nam het mee op tournee. In zijn hoogdagen in de jaren 70 en 80 eiste Rod dat er bij elk hotel

richting. En die passie zie je ook tijdens elk concert. Dan trapt hij gesigneerde voetballen het publiek in. Het bewijs dat je de jongen uit het voetbal kan halen, maar het voetbal nooit uit de jongen.

En straks het vertederende verhaal van een ruige rocker die zijn mama belde om mee te komen zingen in de studio en zo de perfecte rockballet maakte. Meteen naar Meghan Trainor en Kool & The Gang in Top 3000 Heroes.

0: Je ziet het op Nostalgie Instagram, maar je hoort het ook in de ochtendshow. De actuele vraag van Veronique aan Sander. Wat neem jij mee op vakantie? Ja, ik kan er alvast een antwoord op geven. Mijn smartphone. Niet alleen om foto's te nemen, maar ook vele andere praktische zaken. En vooral om overal naar de grootste hits te luisteren. Met de Nostalgie-app. Dus vergeet hem niet te downloaden. Voilà. Meteen mijn vakantietip aan jou.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: En dan gaan we naar het begin van de jaren 90. De Red Hot Chili Peppers die zitten in een landhuis in Los Angeles om een nieuw album op te nemen. Zanger Anthony Kiedis die heeft een breekbaar persoonlijk nummer geschreven over zijn eenzaamheid en zijn verleden met drugs. Under the Bridge. Prachtig. Maar volgens producer Rick Rubin mist het einde nog iets. Iets zachts. Iets hemels. Gitarist John Frusciante die twijfelt geen seconde. En belt zijn mama, want zij zingt in een kerkkoor. Hij vraagt haar of ze zin heeft om met een paar vriendinnen even naar de studio te komen. Even later stappen er keurige koordames binnen, recht uit de kerkbanken, tegenover vier ruige rockers in een opnamestudio. En ze zingen die ene zin, Under the Bridge Downtown. En meteen is het raak, één take en pure magie. Dat kippenvelmomentje aan het einde van de song, dat is geen duur studiokoor, maar gewoon de trotse mama van de gitarist die haar zoon even een hand

0: Energie Rebelli.
1: Nostalgie. 2 voor 6, hele goede morgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, de zomersolden die starten vandaag.
2: Goed nieuws voor moeder de vrouw. De meeste winkeliers geven al meteen 30% korting, want er ligt nog veel in de rekken. Zeker in de kledingwinkels. Door de voorbije hittegolf gingen minder mensen shoppen en dat voelden vooral de kleinere handelaars. Die hebben meestal ook geen airco in hun winkel. Daarom trokken veel mensen naar de grotere winkelcentra die dat wel hebben, waar ze dus konden verfrissen tijdens dat shoppen. Heel wat sport met het WK voetbal. Frankrijk maakte afgelopen nacht duidelijk wie de topfavoriet is voor de wereldtitel. Het blies Zweden weg met 3-0 dankzij 2 doelpunten van Mbappé en eentje van Barcola. In de 8e finale speelt Frankrijk tegen Paraguay dat Duitsland uitschakelde. Ook Noorwegen staat in de 8e finale na een 2-1-zege gisteravond tegen Ivoorkust. Erling Haaland scoorde een beslissende Noorse doelpunt 4 minuten voor het einde van de match. Beetje met wat geluk, maar bon. Het is de eerste keer dat Noorwegen een wedstrijd wint in de knock-outfase van een groot toernooi. In die 8e finale spelen de Nooren tegen Brazilië. Ook Mexico staat bijna in die 8e finales van het WK. Het leidt op dit moment met 2-0 tegen Ecuador. En op het tennistoernooi van Wimbledon heeft de Amerikaanse Serena Williams, 44 jaar intussen, zich niet kunnen plaatsen voor die tweede ronde. In haar eerste enkelwedstrijd in bijna 4 jaar verloor de 7-voudige winnares van Wimbledon van de Australische Maya Joint, what's in the name, in 3 spannende de set 6-3, 6-7 en 6-3. Na 2,5 uur tennissen bij de Belgen staat Elise Mertens in de tweede ronde. Ze versloeg in 2 sets de Duitse Siegemund. Bij de mannen plaatste Zizou Berg zich na een zege tegen de Fransman Humbert. Rafael Collignon is uitgeschakeld na een nederlaag tegen een andere Fransman, Arthur Fils. En Alexander Bloks verloor dan weer van de Duitse Zverev, maar dat is wel nummer 3 van de wereld.
0: Nostalgie weer.
2: Eerst brede opklaringen in de loop van de dag, meer stapelwolken en kans op een bui. Aan zee schijnt geregeld de zon vandaag. Maxima van 21 tot 25 graden. Morgen start zonnig. Daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen met lichte regen. In de namiddag opnieuw droger met zonnige periode bij 22 tot 25 graden. Dus kijken naar vrijdag, afwisselend zon- en wolkenvelden en tot 24 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Met Veronique de Kok.
3: Veronique en Sander.
1: Een schamele 16 graden toen ik in de auto naar hier stapte. Ja, mannetjes, een fris ochtendje. Dan moet je wat meer bewegen om op temperatuur te komen. En bewegen kan je op de grootste hits natuurlijk. Fijn dat je erbij bent. Laat gerust iets weten in de nostalgie als je al wakker bent.

0: Veronique de Kok.
1: Goedemorgen, vandaag alweer 1 juli. Eigenlijk begint dan officieel de vakantie, Sander.
2: Dat is waar, behalve voor ons.
1: Voor alle andere normale mensen, maar niet voor ons.
2: Ja, ik denk dat er nog heel veel mensen zijn die wel aan het werken zijn.
1: Ja, dat is waar. Maar alle kinderen hebben nu officieel vakantie. Hè?
2: Ook jouw zoon heeft officieel zomervakantie.
1: Ja, die is vandaag al vertrokken.
2: Oh, heerlijk. Die is al echt in vakantiemodus.
1: Die zit echt in vakantiemodus, ja.
2: Zalig genieten. 2 maanden.
1: Yes. En zo te zien zijn ze in onze app ook al wakker.
2: Ja, Mirjam uit Hamme, die is er al bij. Goedemorgen, Veronique en Sander stuurt ze. Ik hoef feitelijk niet zo vroeg op te staan, maar mijn kat is mijn wekker elke dag. Dus bij deze allemaal het genieten van het eerste koffietje van de dag. Tom uit Belzele, die is ook nog niet op vakantie. Hij is weer paraat in de haven van Antwerpen, stuurt hij. Kai 1227. Christa, die laat weten dat ze net een heerlijk ontbijtje heeft gegeten. En Dominique, die laat weten dat hij vandaag moet werken. En met de vrachtwagen, denk ik, hij moet naar de Ardennen, Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. We weten wat gedaan, stuurt hij. Dat is echt een soort rond van Vlaanderen. Zometeen weer een verhaal, biecht ze of liegt ze natuurlijk, van ons Veronique de Kok. En Veronique, waar gaat het verhaal zo meteen over?
1: En wel, het verhaal van vandaag, dat gaat over mijn zoontje, over Maxou. Toen hij baby was, heeft hij eigenlijk zijn allereerste vlucht gemaakt zonder vliegtuig.
2: Zonder vliegtuig.
1: Dat moet kunnen, hè?
2: Dat moet kunnen. Wat voor vlucht dat was, dat kom je zo meteen te weten.

0: John Travolta en Olivia Newton-John, you're the one that I want. Ondertussen zijn ook Chrisje, Christine, Frank, Heidi en Johnny aangemeld in de leukste club van Vlaanderen, de Nostalgieclub natuurlijk.
1: Biecht ze of liegt ze?
0: Maar dan moeten we weer naar dat verhaal. Het was iets over Maxou die een vlucht maakte zonder te vliegen.
2: Goh, Sander, ik heb echt een waanzinnig verhaal vandaag. Toen dat Maxouke, Maxime Dijk, nog een baby was, dan zit dat in de maxicozy. Hè?
3: Dus nou goed, ja. Maxou in de maxicozy.
2: Dat is goed, hè?
3: Dat is goed.
2: Goed, hè? Nee, dus je zat op de maxicozy in de auto bij mij. En ik kwam thuis aan met de wagen en ik maakte, ja, als ik geparkeerd was, al de maxicozy los, zodat ik hem, als ik uitstapte, al makkelijk uit de auto kon nemen. Maar de papa die was mij eigenlijk een klein beetje te snel af. En hij kwam zo uiteraard heel enthousiast aangelopen. Die pakte die maxicozy er al uit. Alleen had hij natuurlijk niet door. Hij wist niet dat een baby al los zat in de maxicozy.
0: Zo de touw...
2: Tussen de beentjes, dat die vastgeklikt zitten. Hè? Nu, à la papa's, denk ik. Heel spontaan, met een zwaai, maakte je die een maxicozy uit je auto. En door de zwaartekracht vliegt die kleine mee uit die maxicozy.
0: Pardon?
2: Ja, echt, dat is echt gebeurd.
0: Oh.
2: De schade bleef beperkt. Die kleine is wel op zijn gezichtje geland. Dus dat was grote rel. Ik kreeg daar een uitbrander van je welste natuurlijk. Van, je hebt dat al losgemaakt en dat kind is gevallen. Ja, zwart. Maar bon, ik denk dat het gevoel voor avontuur van de kleine daar wel begonnen is.
3: Ik denk dat dat heel herkenbaar is voor veel ouders.
2: Ja?
3: Accident. Ja, ja. Mijn zus heeft ooit...
2: ook zoiets meegemaakt?
3: Ja, het kindje lag op de pampertafel. Mm-hmm. Ze draait zich om. Kindje,
2: oh, nee.
3: Kindje was weg.
2: Het
3: kindje lag naast de pampertafel. Oh. En dat is vrij hoog, hè, zo'n pampertafel.
2: Ja, ja, ja.
3: Dus het gebeurt wel eens.
2: Ja.
3: Maar heeft hij dan ooit echt gevlogen door de lucht in zo'n maxicozy? Dat kun je toch niet. Wat denk jij?
2: Nou, uit de maxicozy, hè?
3: Ja, biecht ze of liegt ze? Laat het even weten in de Nostalgie-app.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: Mama, is mijn brood al klaar?
5: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
7: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
8: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
9: Hoogstraten.
8: Hoogstraten aardbeien.
10: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
4: Download nu de Nostalgie-app. En stuur gratis berichten naar onze studio. De successen van getalenteerde ondernemers vieren. Zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren. Politieke toespraken ontcijferen. Duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
11: Goedemorgen. Victor Vrils hier. Vroeger stond ik op zondag graag op met Samson.
12: Maar
11: nu sta ik elke dag graag op met Veronique de Kok.
12: Dat is hier wel gezellig. Staan.

0: Maroon 5 en Christina Aguilera, Moves Like Jagger, is het kind van Veronique de Kok. Heeft hij ooit een vlucht gemaakt door de lucht, terwijl hij uit een maxi-cosi vloog.
1: Ik denk eerlijk gezegd dat iedereen dat toch wel ooit eens meemaakt. Allee, nu niet in die mate, maar toch zo van die accidentjes zo.
0: Ja, hij die zegt, het is een moeilijke, maar ik denk niet dat het waar is. Michael zegt ook dat je liegt. Christine gelooft het niet. Maar Christa en Den Bossie, dat is een chauffeur, die zichzelf Den Bossie noemt, die zeggen dat het verhaal klopt. Er is dus enorm veel twijfel. Ja, er is maar één iemand die het ons kan vertellen.
2: Biecht ze of liegt ze?
1: En wat denkt de Sander? Denkt hij dat Maxou echt tegen gelogen zo in een tuin? Wie gaat de Maxi-cosi?
3: Ik twijfel, omdat het een herkenbaar verhaal is. Ik denk wel dat het kan gebeuren, maar ik weet niet. Ja, maar ik denk dat het waar gebeurd is.
1: Dat het echt gebeurd is?
3: Ja.
1: En wel, dit is 100% echt gebeurd.
3: Tuurlijk.
1: Ik kom aan, echt waar. Onze zoon maakte zijn eerste vlucht zelfs voordat hij nog kon kruipen. Jong. Vandaag lag ik er nu mee, maar toen... Dat was bij mij echt grote paniek, want die vloog echt. Ik zag die echt vliegen, zo in de richting van die maxi-cosi. Zo heel enthousiast kende dat, met een zwaai die maxi-cosi pakken. Oh, mannetjes. Maar ja, dat weegt niks, hè. Dat is 3 kilo op en die is mee vertrokken, hè.
3: En dan de stress van jonge ouders.
1: Dat en dan onder mijn voeten krijgen.
3: Ja, dat snap ik. Maar kijk, eind goed, al goed.
1: Hij heeft er wel een litteken aan overgehouden, op zijn kin.
3: Is dat?
1: Heeft hem nu nog altijd, ja.
3: En een eerste vliegbuffet.
1: Oh ja, gerlijk.

0: Bruce Springsteen met You in Touch. Zometeen Abel met Onderweg. Een nummer dat ik inherent link aan mijn ritten naar het zuiden van Frankrijk. En hebben we weer een ja-nee-vraag voor jou. En dat heeft iets te maken met deze toeter. Maar wat het te maken heeft, dat hoor je zometeen.
1: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Krevel.
3: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
2: Krevel, leef beter.
4: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
5: Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hier Pipa de kat.
7: En Bobby de hond van Maxizo.
8: Hallo. Hallo,
6: beste katten en honden.
7: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
6: De dierenwinkel met de lage prijzen.
7: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
6: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
7: Ze zal het wel doorkrijgen.
9: Tot binnenkort.
10: Nu bij Maxizo, het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Goed voor het beestje.
7: Goed voor het baasje.
12: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
13: Heb je wat gezien?
12: De grote zomerdeals bij Gamma.
14: Ja, ze doen met kortingen.
13: Tot 50%.
12: En de bon in de folder.
13: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
14: Ook gezien.
12: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
14: Bompie, wij klussen mee.
15: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
17: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
18: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
19: Bus, cruise of vliegvakantie.
20: Reizen Lauwers.
19: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
20: Reizen Lauwers.
21: Goedemorgen, Bokkie de Rapper hier in deze jingle. En als ik ooit 's morgens wakker geraak, dan luister ik naar Stamp met Vin.

0: Misschien ben je ook wel al onderweg naar een van de laatste werkdagen voor je wel de verdiende vakantie. Dit was Abel, zometeen Madonna met Papa Don't Preach.
1: Die jingle die ga ik zo missen op vakantie, echt waar.
0: Ik zal hem meegeven, ik zal hem op je gsm zetten, dat kan je
1: als
0: meenemen.
1: Ringtone, ja. Als ringtone. Nee, het gaat natuurlijk over een vraagje uit de actualiteit die Sander en ik elke dag even bekijken. Nu, het gaat over vakantie natuurlijk. Hè. En als mensen op vakantie gaan, dan huren ze heel vaak ook een auto om de streek te verkennen, om ze lekker rond te toeren. Maar je let daar toch maar beter mee op. Hè. Want het Europees Centrum voor de Consument die kreeg vorig jaar bijna 450 klachten over huurauto's. Ze moeten mensen plotseling tot €500 betalen omdat ze er zogezegd nieuwe krassen op de wagen hebben gezet. In de meeste gevallen proberen die verhuurfirma's je eigenlijk een klein beetje op te lichten, heet dat dan. Je kan er natuurlijk op anticiperen door zelf foto's te maken van de huurauto als je die gaat afhalen. En lees op voorhand ook heel goed het contract dat je tekent.
0: Ja, het is duidelijk iets dat veel mensen beroert. Dus daarom de ja-nee-vraag vandaag. Huur jij soms een auto op vakantie? Maak jij soms gebruik van die autoverhuurdiensten? En heb je daar dan al problemen mee gehad? Ja, of nee, laat het even weten in de Nostalgie-app. Zometeen na 7 uur kom je te weten welke problemen Veronique de Kok allemaal al gehad heeft met huurauto's. Dat zijn er wel. Dat zijn er wel wat. Maar dus, huur jij een auto op vakantie? Ja of nee, laat het weten in de Nostalgie-app.

0: Robert Smith van The Cure, die kijkt al vooruit naar vrijdag. Friday, I'm in love. Meteen nog een beetje zout en peper op jouw woensdagochtend. En na 7 uur gaan we door op onze Janee-vraag.
1: Ja, en dat gaat eigenlijk over vakantie. Ik denk dat heel veel mensen op vakantie nu een huurautootje, een huurwagen gaan gebruiken nu. Daar gebeurt tegenwoordig toch wel wat mee. Het Europees Centrum voor de Consument die kreeg vorig jaar bijna 450 klachten over huurauto's. En dan gaat het vooral over dat je plots 500 euro moet betalen voor zogezegde nieuwe krassen op je auto.
0: Dus is de Janee-vraag heel simpel. Hè. Huur jij een auto op vakantie en heb je al problemen? Mee gehad. Na 7 uur gaan we erop verder.

0: koffer gestolen in Kreta.
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
8: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
9: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
12: Hoogstraten aardbeien.
13: Goedemorgen, ondertussen is het 6:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, de zomersolde starten vandaag.
14: Dat is ook goed voor jou, dacht ik. Dat
13: zijn wel zeker.
14: De meeste winkeliers die geven ook al meteen 30% korting.
13: 50 bij ons.
14: Oké, goed.
13: Ja, dat is echt.
15: Dan kunnen we een factuur sturen voor die reclame hier. Want,
13: ja, dat is zo.
14: Bij veel winkeliers ligt er nog veel in de rekken. Zeker in de kledingwinkels. Door de voorbije hittegolf gingen minder mensen shoppen. En dat voelen vooral de kleinere handelaars. Die hebben meestal ook geen airco in de winkel. Daarom trokken veel mensen naar de grotere winkelcentra. Die dat wel hebben dus. En waar ze konden verfrissen tijdens dat shoppen. En als je vanaf nu online een pakje koopt. Buiten een land van de Europese Unie. Dan betaal je daar extra taksen op. Op een pakje van maximaal €150 komt er €3 tax bij per product. Zo wil Europa de vele pakjes uit goedkopere landen beperken, zoals China. Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de Europese Unie binnen. Vooral van Shein of Temu uit China dus. Op het WK voetbal, veel sport, maakte Frankrijk afgelopen nacht duidelijk wie de topfavoriet is voor de wereldtitel. Het blies Zweden van de grasmat met 3-0. Twee doelpunten van Mbappé en eentje van Barcola. In de achtste finale speelt Frankrijk tegen Paraguay. Ook Noorwegen staat bij de laatste 16. Na een 2-1 zege gisteravond tegen Ivoorkust. Erling Haaland scoorde het beslissende Noorse doelpunt 4 minuten voor het einde van de match. Het is de eerste keer dat Noorwegen een wedstrijd wint in de knock-outfase van een groot toernooi. In de achtste finale spelen de Nooren tegen Brazilië. Ook Mexico gaat door. Het versloeg van morgen Ecuador met 2-0. In de volgende ronde spelen de Mexicanen tegen Engeland of Congo, die straks om 6:00 spelen. En een chroniek van een aangekondigd afscheid. De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman die stapt op na de uitschakeling in de 16e finales tegen Marokko. Op sociale media neemt Koeman zijn verantwoordelijkheid in een WK waar Nederland geschiedenis wil schrijven. Maar de kritiek van de Nederlandse pers was snoeihard en soms onmenselijk, omdat de heren sportjournalisten vonden dat Oranje te verdedigend voetbalde.
16: Nostalgie weer.
14: Eerst brede opklaringen. In de loop van de dag meer stapelwolken en kans op een bui. Aan zee schijnt geregeld de zon. Maxima van vandaag van 21 tot 25 graden. Morgen start zonnig. Daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen met lichte regen. In de namiddag opnieuw droger met zonnige perioden en tot 25 graden. Vrijdag afwisselend zon- en wolkenvelden en tot 24 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
16: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Veronique de Kok.
1: Veronique en Sander.
13: Goedemorgen, het is woensdag 1 juli. De vakantie klopt op de deur en de zon heeft de sleutel al gevonden. Wij zijn zo klaar voor jou vanochtend. Welkom in onze club.

0: London Beat en I've Been Thinking About You. Zometeen Prince and the Revolution met I Would Die For You. En Bruno Mars die gaat geen hol uitsteken vandaag. Dat zingt hij toch zometeen in de Lazy Song.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: 7:05 al deze woensdagochtend. Goedemorgen. De officiële start van de zomervakantie. Mannekes, ik kan nu blijer zijn. En die zomer die ga je ook voelen, hè, hier op de radio. Elke dag met ons Ellen Petri natuurlijk, die live van op de luchthaven gaat reporteren. En straks vanaf 9:00 neemt ons Alexandra je weer mee op een reis rond de wereld. Daar ga ik weer met zo'n pijltje. Zie je achter mij, Sander, dat die wereldkaart? Dan mag ik met zo'n magnetische pijl daarop duwen. En dan hoop ik op een leuke plek terecht te komen. Dan gaat de heel die reis daarover.
0: Ja, heel die uitzending van Alexander. Mensen moeten ook weten dat er dat soort dartsbord staat. En dat Veronique dan ook tijdens de platen staat te oefenen. Jij zou echt nog een goede darter zijn,
2: denk
0: ik.
2: Dat weet ik niet.
0: Zo de Kim Huibrecht van nostalgie.
2: Dan mik ik op Mexico, kom ik in Australië terecht of zo. Nee,
0: dat is waar.
2: Nee.
0: Je zou ook wel de eerste darter zijn die met een glas champagne op het podium staat.
2: Ja, dat sowieso.
0: Dat ziet ze wel zitten,
2: ja,
0: hoor.
2: Ja, dat zie ik wel zitten. Zwart mannetjes, de hele dag nog goede muziek. Dat is duidelijk. Straks nog Prince en Bruno Mars. Maar eerst hebben we het over de ja-nee-vraag uit die actualiteiten. Ja, en die zit eigenlijk ook al in vakantiesferen. Want meer en meer mensen die huren een auto op vakantie. Maar het Europees Centrum van de Consument die kreeg vorig jaar maar liefst 450 klachten over huurauto's. Dus de vraag is, huur jij ook een auto op verlof en heb je daar ook al miserie mee gehad?
0: Veronique, jij zegt heel duidelijk ja.
2: Ja hoor.
0: Ik zeg nee. Onze producer heeft geen rijbewijs. Dus
2: die zegt sowieso nee.
0: Wat gaat hij een auto huren? Dat wordt dat is om dat te kijken dan, als hij een auto huurt. Ik kan hem op de parking zetten.
2: Maar ja, ik vind het wel een zeer herkenbaar verhaal. Ik heb het ook al gehad. De laatste jaren moet ik zeggen, mijn verhaal gaat over Spanje natuurlijk. Om naar het huis te gaan, huur ik altijd een auto, omdat mijn ouders daar hun eigen auto hebben. Dus dan heb ik geen autootje daar. En in het begin probeer je zo al die verschillende maatschappijen, ik ga geen namen noemen. Maar dan heb ik dat ook al gehad, hè. Je komt dus terug. Je hebt effectief niks met die auto gedaan, je hebt niks geraakt. En dan komen ze met papier langs en dan komen ze nakijken, zo rond je auto draaien. Ah ja, maar hier is een kras, je moet nu tekenen voor zoveel euro. Ik zeg, ja, maar kan ik het niet tekenen? Heb ik dat niet gedaan? Dat was er al op. Nee, als je niet tekent, dan halen we het er sowieso af. Maar ja, natuurlijk, zij weten ook. Iedereen
0: je moet je vlucht halen.
2: Voilà, iedereen die een auto terugbrengt, wij moeten naar de luchthaven, wij moeten inchecken. Dus er is geen tijd om te discussiëren en zo. Dus iedereen gaat door en effectief 500 euro van de rekening.
0: Strevig. Nancy, laat weten in de nostalgie, wij huren nooit een auto. Wij gaan met onze eigen wagen op vakantie en caravan hebben staan waar onze auto ons naartoe brengt. Nooit problemen daardoor natuurlijk. Natasja uit Temsen, die huurt er wel een. Wij huren eigenlijk elke keer een auto, zegt ze, als we op vakantie gaan. Eigenlijk nog nooit problemen mee gehad. Nee. Gelukkig dan. Gewoon foto's en filmpjes maken voor je van die parking vertrekt. Dan heb je altijd bewijzen.
2: Dat klopt.
0: En Robbie uit Dilsen-Stockholm, die zegt, ja, altijd een auto op vakantie. En er worden dan bij afhaal foto's en een filmpje in 4K gemaakt, mannetjes.
2: Wat is 4K?
0: 4K, dat is ultieme HD. Dus je hebt HD en dan heb je nog beter is 4K.
2: Oké, maar ik voel me echt heel oud nu.
0: Veronique dacht al dat hij een schat had gevonden. 4000 euro.
2: 4K, wat is dat nu weer?
0: We hebben ook John uit Geel aan de lijn. Goedemorgen, John.
3: Goedemorgen.
2: Hey, John, jij huurt ook af en toe een auto, maar je hebt dit jaar toevallig wel eens problemen mee gehad, hè?
3: Ja. We zijn dit jaar naar Noord-Spanje gegaan om dat te ontdekken. En ik kon niet bij mijn gebruikelijke verhuurder een auto huren, omdat ik daar niet zat in Noord-Spanje. Mm-hmm. Dus ik had een ander verhuurbedrijf gevonden. En die gingen niet mee naar de auto toen ik die ging ophalen. Dus dat vond ik al vreemd. En toen heb ik wijselijk foto's gemaakt met uur en tijd bij en datum. Mm-hmm. Van alles wat ik kon vinden buiten aan de auto. Mm-hmm. En effectief, toen ik hem terugbracht, was er ook niemand om de auto aan te pakken. Dus moest ik mijn sleutel in zo'n sleutelkluisje steken.
2: Ja.
3: En kreeg ik 2 dagen later een mail van, we hebben kras geconstateerd op de velgen. En om dat te herstellen, komt dat op 325 euro. En ze hadden dan een borg geblokkeerd op een rekening van 250 euro. Dus die hielden het er nog even vast. En ik heb dan gelijk een bezwaren mail gestuurd met de betreffende foto's en gezegd van, als jullie die borg niet vrijgeven, dan ga ik een advocaat in arm nemen, want ik heb hier alle bewijzen.
2: Ja, en je hebt natuurlijk die foto's als bewijs, ja, uiteraard.
3: Ja, en dan heeft het nog wel 3 weken geduurd dat
2: terug
3: is vrijgegeven, maar uiteindelijk hebben ze die wel vrijgegeven.
0: Wat een gedoe. Zeg maar, jullie maken mij nu wel een beetje zenuwachtig, want deze zomer ga ik naar Portugal en gaan wij voor het eerst een auto huren. John, heb je nog zo'n ultieme tip voor mij die ik zeker moet doen?
3: Ja. Bij het andere verhuurbedrijf, die gaan altijd mee naar de auto en die hebben dan een formulier bij waar eigenlijk echt alles echt op staat. wat er aan de auto op dat moment is dat jij hem ophaalt. Mm-hmm. Dus dan hoef je geen foto's te maken. Maar als je dus niemand meegaat en je hebt geen formulier en je hebt geen bewijzen, mannetjes, maak foto's met datum en uur bij dat je hem opgehaald hebt. Want anders kunnen ze nog zeggen van ja, je kunt die foto's later gemaakt hebben.
0: Ja, ja, dat is heel duidelijk. Dat is heel duidelijk, John. Inderdaad, dat snap ik helemaal.
2: John, dikke merci voor de goede tip. En dat is effectief ook wat ik zou jou aanraden. Hè. Ik doe dat vanaf nu ook. Altijd foto's van de hele auto. Elke kras die je ziet, elke bluts,
0: foto. En moet ik dan mee op die foto staan of is dat niet
2: dat
0: per se?
2: Mag, dat mag.

0: zalig, hè, dat kunnen meezingen. Zo, oh, ik ben echt al zo in vakantiemodus. Ik weet het, Sander, dat ik mij eenmaal zo vakantie klaar ga laten maken, zelfs.
1: Is het... Ik ga je...
0: Wat? Nee, nee. Ik ga naar manicure en de pedicure, zo. Nog begin je te lachen. Oh, wat denkt er nu weer?
1: Nee. Vakantie klaarmaken, dat is gewoon zo precies inentingen en dat soort dingen. Alsof je zo'n huisdier moet meenemen.
0: Maar gaat... Mijn huisdier gaat effectief mee. Ja, manicure... maar die heeft zijn inentingen allemaal gehad.
1: Manicure en pedicure.
0: Maar
1: ga je laten doen.
0: Dat is leuk. Zo'n kleurken erop zetten. Ik weet nog niet wat ik ga kiezen qua kleur. Wat is zo'n leuk kleurken nu?
1: Babyblauw.
0: Excuseer?
1: Zo lichtblauw, zo babyblauw. Zo.
0: Op uw nagels?
1: Ja.
0: Ja, nee. Ik dacht eerder zo aan koraal of aan roze of zo felroze of zachtroze of zo.
1: Of paars?
0: Oh ja, wauw. Nee, jij gaat niet mee met mijn zin.
1: Waarom mag ik? Wat is dat nu weer?
0: Stel je voor, blauw op mijn nagels. Kijk. Zie je mij al komen morgen? Oeh.
1: Dit is toch typisch.
0: Dat is gaat, toch waanzin.
1: Dit gaan nu eens echt alle mannen herkennen. Dan vraagt een vrouw advies van welke kleur zou ik op mijn nagels. Dan geef je een mogelijkheid en dan word je aangekeken alsof je kakabruin hebt gezegd. Of pipigeel of zo.
0: Ja, dan vind ik heel eerlijk donker chocoladbruin nog mooier als lichtblauw, sorry.
1: Ja, ik geef al geen advies niet meer. Ga je nog iets anders doen buiten een kleur op je nagels zetten die me niet interesseert?
0: Ja, och jongen, jij vraagt wat ik ga doen. Ja, wel, dat ga ik doen. En ik ga vanavond ook eten met Alexandra. Onze Alexandra van Nostalgie. En met Jan Bosman, die gaat ook mee.
1: Van een andere radiozender eigenlijk.
0: Ja, een bevriende zender. Maar die ken ik nu al 20 jaar, dus ik ga dat doen. Ja.
1: Maar heb je, het is waarschijnlijk zo heel herkenbaar, zo lang moeten zoeken naar een datum. Zo. Dat is toch zo. Ja. Als je vrienden wil zien, dan
0: dat
1: moet je...
0: Dat is drama bij ons.
1: 6 maanden op voorhand beginnen plannen waarschijnlijk.
0: Ja, dat is ook effectief zo. Nou, dus dit was echt zo de avond. Ik ben heel moe, maar ik ga het toch niet afzeggen. Ik ga het toch gaan. Ja.
1: En hopelijk met een mooie kleur op je nagels. We zullen straks eens advies vragen aan onze weerman Erwin. Welke kleur jij op je nagels moet doen.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
4: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu 1 kilo schepsnoep voor maar 5 euro in plaats van 12,90 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: 30 ideeën voor pastaschotels.
6: In Libelle Lekker naar...
7: De 5 beste beleggingen van het moment.
6: In Trends of naar...
7: Belgische politiek achter de schermen.
6: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting... En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws. Een dagje

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Wij zijn de Romeo's.
3: En wij luisteren elke dag naar nostalgie.
4: Wij staan natuurlijk heel graag op met Veronique de Kok.

0: Het weer met Erwin.
1: Oh mannetjes, goedemorgen Erwin. Hoe starten onze studenten die zomervakantie vandaag? Want die moeten niet meer studeren, hè?
2: Ja, 1 juli. Het ziet er echt niet slecht uit. Vandaag, vooral voor de middag, is er veel ruimte voor de zon. Later komen wat meer wolken binnendrijven. Dat was gisteren ook het geval. En dat kan net als gisteren ook een buitje opleveren. Maar opnieuw zijn dat geen grote hoeveelheden. Niets om ons ongerust over te maken. En die temperaturen zijn best aangenaam. 21 graden aan het zeetje tot 24 elders in het land.
1: Oké, en de komende dagen, wat gaat dat geven?
2: Morgen identiek hetzelfde scenario. Zonnige start, later meer wolken. In de loop van de middag kans op wat lichte regen bij zo'n 23 graden. Vrijdag, dat wordt dan weer een prachtige zomerdag. 5, 26 graden, veel zon. En ook zaterdag al zon wat de klok slaat. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. De zomer, die zit echt stevig in het zadel. En die tweede hittegolf, waar toch al een aantal dagen sprake van is, die gaat er komen. Dat is iets voor volgende week, begin volgende week, is het nog beschaafd. 28, 29.
1: Sander begint Sander, bijna te huilen.
2: Ik heb voor Sander geen goed nieuws, want rond 10 juli zitten we opnieuw richting 35 graden.
1: Maar dan zit jij in het buitenland, toch?
3: Ik vertrek 11 juli pas.
1: Ah ja, oei.
3: Ondertussen stuurt mijn vriendin, je hoort misschien berichten binnenkomen, dat is mijn vriendin, die stuurt dat het nog 27 graden is bij ons thuis in de living. Dus dat is nog altijd
1: zeer warm. Moet de ramen eens
3: openen, man. Trouwens, nog heel kort, Erwin, wat is jouw favoriete kleur? Want Veronique de Kok zoekt toch een kleur voor haar nagels?
2: Blauw is mijn favoriet.
1: Voilà. Daar gaan we weer.
3: Blauwe nagels. Toon jij morgen je blauwe nagels aan, Veronique?
1: Ik ga morgen mijn nagels tonen.
0: Doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.

0: komen nog wat tips binnen voor je nagels, Vero. Rozen.
1: Laat maar komen, ja.
0: Christine en Johanna zeggen dat. En Jurgen zegt...
1: Maar wacht, rozen. Je hebt 100 fragmenten rozen, hè?
0: Ja, zeg. En Jurgen Taffeny zegt pistachegroen. Ook een mooie kleur voor je nagels.
1: Oh, ik ben klassiek misschien met die dingen. Ja, ik weet het niet. Ik durf dat niet.

0: Nee. Frank zegt ook appelblauw zeegroen. Dat zou ook wel leuk kunnen zijn.
1: Oh, stel je voor, zeg. Ik ga er nog eens over nadenken. Ondertussen is het 3:30. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Met Bart van Langenhoven.
2: Je kan vanaf vandaag flexijobben in alle sectoren, zoals in de bouw, de kinderopvang of op school. Tenminste, als je 4/5 werkt of met pensioen bent, dan kan je bijna overal onbelast bijverdienen. Enkel in sommige beschermde beroepen en bepaalde zorgfuncties kan het niet. Je mag vanaf nu ook 18.000 euro per jaar bijverdienen in plaats van 12.000. Op het WK voetbal staan Mexico, Frankrijk en Noorwegen in de 8e finales. Mexico versloeg vanmorgen Ecuador met 2-0. Frankrijk klopte Zweden met 3-0 en Noorwegen haalt het van Ivoorkust met 1-2. Vanavond eerst aan de Rode Duivels in Seattle. Om 10:00 spelen we tegen Senegal. En de bondscoach Garcia die is duidelijk, de grinta van Nieuw-Zeeland moeten we behouden. Benieuwd dus wie er in de ploeg staat. Hè?
0: Spannend.
1: Ja.
0: Spannend.
1: Ja, domme vraag. Jullie gaan kijken waarschijnlijk.
0: Ja, tuurlijk. Gaan we kijken.
1: En een voorspelling? Wie denk je dat er gaat winnen?
0: België gaat winnen.
1: Ja?
0: Ja. We zijn chauvinistisch. Allebei?
1: Echt? Wauw.
2: 3-2.
1: Hoela. Ja, ik vrees er wat voor.
0: 4-1.
1: Wauw. Mai.
0: Ja.
1: Alleen.
2: Ja, ça va, we zullen zien morgen.
1: Ja, het is open, hè.
2: Ik heb nog iets, als ik mag.
1: Ja, tuurlijk.
2: Ah, oké, is goed. Over mensen die met pensioen gaan.
1: En dan kijk je naar mij?
2: Nee. Mensen die met pensioen gaan, die krijgen altijd een leuk cadeau en afscheidfeestje van hun collega's. Altijd niet met de baas erbij. Maar in Grembergen, in Oost-Vlaanderen, namen ze toch wel op een originele manier afscheid van juffrouw Martien, die jarenlang les gaf in het eerste leerjaar. 'S morgens gingen ze haar ophalen met paard en kar. En daarna trok een stoet door de Grembergse straten met een reus. In dit geval een reuzin die helemaal op juf Martine leek als twee druppels. En langs de kant stonden haar collega's erop te wachten om haar afscheid te vieren. Dat is toch origineel?
1: Nou, begin maar al na te denken hoe dat jij van mij afscheid gaat pakken dan. Hè?
0: Ah, dat is heel gemakkelijk.
1: Ja?
0: Een pedicure met blauwe nagels.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: Goedemorgen, het is 7 uur 38 ondertussen. Of je nu op vakantie bent of nog achter je bureau zit, hier op de radio ga je het grootste vakantiegevoel ooit krijgen. Hè? Je vertrekt op reis, want wij geven tripjes naar binnen- en buitenland weg deze hele zomer. En je voelt ook de vakantie, hè? Want elke week op woensdag krijgen wij ook bezoek, hè? Van de leukste conducteur van het land, is dat nu.
1: Christophe Ehlen, de conducteur uit het VTM-programma De Trein, die gaat jou elke week een treintip geven in ons land. Misschien wel met de trein naar Oostende, zoals Spring ooit zong. Want je moet niet verreizen om mooie vlekjes te vinden. Straks krijg je alvast zijn eerste tip om een treinvakantie in eigen land te boeken. Ondertussen zit je mij uit te lachen omdat ik vlekjes zei per ongeluk.
0: Ja. Ja.
1: Allee.
0: Maar er zijn hele mooie vlekjes op de landkaart.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
3: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
5: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
6: Hela, dat is toch met pingpongballen?
5: Ja, en dan?
6: Ja, geen bal had je gezegd.
5: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
6: Goeie bal.
5: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
7: Hoi, Ellie Kallebout hier van De Verhulstjes. Niets leuker dan wakker worden met nostalgie.
8: Goedemorgen.

0: Goedemorgen, het is 8:13 en we hebben bezoek, groot bezoek in onze studio. Elke woensdag deze zomer komt deze man langs met de leukste tripjes in ons land. Tripjes die je eigenlijk met de trein kan ontdekken.
1: Sta op met Veronique de Kok.
0: Ja, dat doen we met Christophe Ehlen. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, hey. Hallo.
0: Iedereen ken je natuurlijk als conducteur, bekend van het VTMT-programma De Trein.
2: Het is treinbegeleider. Conducteur is de bestuurder.
0: Ah, excuseer. Ja. Treinbegeleider heet dat dan. Ah, ja, okay.
3: Hoeveel keer hou je hoor je die fout per dag? Dat mensen het een conducteur noemen terwijl het een treinbegeleider is?
2: Fout. In Nederland is het wel conducteur. Dus ik begrijp wel de vergissing.
0: Dan zullen we het een beetje op zijn Nederlands noemen. Dan ben ik toch juist. Zeg, zo ben je hier vlot geraakt.
2: Ah, ik zal het maar eerlijk zeggen, zeker. Ja. Ik heb deze morgen zelf mijn trein gepast.
0: Nee.
3: Dat vind ik zo mooi.
0: Oh, deze kan niet.
2: Maar ik ben toch nog op tijd. Ja, de trein was op tijd.
0: Was
2: ik was te laat. Ja.
0: Oh my god.
3: Mm-hmm. Is het prachtig ook? Je durfde het ook bijna niet zeggen toen je hier toe kwam, hè?
2: Nee, maar ik had zoiets van, ach, kan gebeuren, hè?
3: En vloek jij dan ook nog, zoals iedereen vloekt, op die trein die je in de verte ziet wegrijden?
2: Maar dat is mijn eigen schuld. Ik kan ik zoveel vloeken als ik wil, maar ik was zelf te laat. De trein was op tijd.
3: Dat snap ik helemaal.
0: Oh, vreselijk, ja. Zeg, maar je bent hier op tijd, dat is al goed. Hè? En je
2: goed,
0: hebt elke keer ook een treintip mee.
2: Ja.
0: Elke week ga je dat doen. Een leuke tip mee in ons eigen land.
4: De treintipper.
0: Vertel eens, waar neem je ons vandaag mee naartoe?
2: Ah, wel, vandaag landen we in West-Vlaanderen. Ik neem jullie mee naar het prachtige Veurne. En dan is mijn eerste vraag, Veronique. Sander, waar denken jullie aan bij Veurne?
0: Oh, ik pas. Geen idee.
2: Oei.
0: Waar is Veurne bekend voor?
3: Yo, ik denk aan onkel Pol, want mijn onkel Pol woont in Veurne.
0: Ja. Zal het niet zijn, Sander.
3: Ik denk, dat heeft een heel mooi middeleeuws marktplein, dat weet ik wel.
2: Ja, we gaan het niet over onkel Pol hebben. Goed geprobeerd. Nee. Ik neem je mee naar de prachtige stad, vol geschiedenis, landelijke omgevingen, historische gebouwen. Enfin, we starten onze treintip deze week in Veurne.
0: Okay.
2: Je was er dus nog nooit geweest,
0: nee,
2: Veronique?
0: Nee, ik denk dat niet, nee.
2: Wel, het moet echt eens doen.
0: Oké. Okay.
2: Het is echt de moeite waard.
0: En wat moet ik dan gaan bekijken?
2: Wel, laat ons eerst even beginnen. Het is de treintip. Je gaat er naartoe met de trein.
0: Uiteraard.
2: In de week. Heel makkelijk te bereiken vanuit Antwerpen Centraal. Via Sint-Niklaas, Lokeren, Deinzen ga je zo naar Veurne. Let wel op, in het weekend is het via Brussel. Vraag me niet waarom.
0: Oh, nee, dan ga ik in de week gaan.
2: Voilà. Heel mooie treinrit. En wanneer je de IJzertoren bent gepasseerd als je vanuit Antwerpen komt, dan weet je, voilà, ik ben er.
0: We zijn er bijna. Voilà. Ja, voilà.
2: Sander, je had het over die grote markt.
3: Ja.
2: Prachtige grote markt.
3: Oh, heel mooi.
2: Ja. Ik ben op die grote markt toegekomen en wie stond daar?
3: Dat moet je me vertellen wie daar stond.
0: Een standbeeld.
2: Nee, het was een echte persoon. Het was de belleman van Veurne die ik ontmoet heb. Ja, Joris. Super fijne kerel. Dat is ook echt nog een ding. Ja, ik verschoot er zelf ook van. Dus de belleman, dat is nog een ding in Veurne. Superleuke kerel trouwens. Als je deze week komt er ook een vlog uit. Zie je hem ook aan het werk. Uiteraard met zijn bel.
3: Charles, belleman met zijn bel.
0: Ja.
2: Dus voilà. Wat is nog fijn in Veurne? De Sint-Niklaas-toren.
3: Ah.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Oh, dat is in het straatje van onze Sander.
3: Ik ben van Sint-Niklaas, Christophe. Dus alles met Sint-Niklaas erin vind ik al goed. Vertel me alles over de Sint-Niklaas-toren.
2: Ah, wel, dat is een toren, uiteraard. Er is wel één klein nadeel.
3: Ja?
2: Ik ben zaterdag zelf naar Veurne geweest. Het was 33 graden.
0: Wacht, laat mij raden. En je hebt al die trappen te voet moeten naar boven doen.
2: Ja, uiteraard. 214 trappen naar boven. Het was wel warm. Maar zo fijn om te doen. Je loopt door de klokken.
0: Oh, wauw.
2: Naar boven. En die beginnen ook echt te luiden terwijl je daar doorloopt.
0: En dan ben je even doof.
2: Dan ben je even doof. Maar echt de moeite om dat ook een keer te doen. Het is ook gratis. Je hoeft daar niet voor te betalen. Mm-hmm. Dus als je daar een keer in de buurt bent, moet je dat doen. En dan kom je daar boven. En dan heb je zo'n fantastisch zicht over West-Vlaanderen. Je ziet Plopsaland, je ziet de kust, Kokzijde. Enfin, je kan heel ver kijken. Dus dat vond ik echt wel de moeite om te doen. En dan nog iets fijn. In het stadspark zit een bekende Vlaming. Die zit daar dag en nacht.
0: Abo?
2: Weet je wie?
0: Nee.
2: Ik ga een tip geven. Ereburger.
3: Ik denk dat Bart Permentier het hier al gestuurd heeft in onze nostalgie-app. Is Wiltura ook niet van Veurne, laat hij weten.
2: Die is inderdaad van Veurne. En je kan, want hij zit daar met zijn piano. Hij zit daar niet echt, hè, want ik zie Veronique zo kijken.
0: Dat kan niet. Die mens, dat kan niet.
2: Het is een standbeeld van Wiltura.
0: Ah, cool.
2: En dan kan je gewoon een selfie met Wiltura nemen. Dus ook dat is heel fijn. Nee. En zo zijn er zoveel dingen te doen in Veurne. Als je met de fiets wil gaan, je kan zoveel mooie fietsroutes doen. Je hebt daar nog het Bakkerijmuseum. Dus echt een leuk shopje doen, Veronique.
0: Oh, mij moet je niet overtuigen.
2: Voilà.
0: Ik ga mee. Geef maar al wat treintickets. Je er toch bij, hè?
2: Ik was zelf te laat, dus nee, neem ik. Hier, heb ik weg. Nee, dus echt, echt de moeite waard om deze zomer een keer op citytrip te gaan naar Veurne. Het heeft mij echt verrast.
0: Ja, wel, geef mij zelfs maar wat culinaire tips ook. Welke restaurantjes dat ik moet doen, dat vind ik ook wel belangrijk.
2: Dat zou ik nog vergeten, want ook de terrasjes hebben we uiteraard getest. Voilà. En met lekkere streekbiertjes, alwel, het was plezant.
3: Een koepje reden ervoor, Veronique, denk ik.
0: Een koepje ook.
3: Tuurlijk. Zal ik dan de streekbiertjes proeven. Ja. Maar Christophe, je hebt ons enorm warm gemaakt voor Veurne. Wat een eerste mooie treintip heb jij ons hier gegeven, zeg. Fantastisch. Veronique zit al bijna in de trein naar Veurne.
0: Ik vind je dat plezant. Zo eigen land ontdekken, ik vind dat tof.
2: Maar dat is de bedoeling van deze fijne rubriek, dat je elke week zo het gevoel hebt van, daar wil ik naartoe. Maar ik wil nog één ding kort vragen. Deze week bezoek ik Trois-Ponts. Daar gaan we volgende week naartoe. Als je iemand kent die daar woont, een leuke Vlaming in Trois-Ponts, laat het even weten in de Nostalgie-app.
3: Trois-Ponts, dat is in
0: Wallonië.
3: Ja, de Driebruggen.
0: Ja. Driebruggen.
3: Ken of ben jij iemand uit Trois-Ponts en wil je onze treintipper Christophe helpen? Laat het even weten in de Nostalgie-app.
0: En Christophe blijft nog heel even plakken, want ik vind het wel heel gezellig zo. Hè?
2: Ik vind
0: het
2: hier ook gezellig. Oh.
4: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

0: de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
1: Nu zomersolden met kortingen tot 50%. Zondag 5 juli, open tot 18 uur.
0: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
2: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
3: Echt?
4: Echt waar?
2: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
5: Energie Rebellie.
6: Nostalgie. Goedemorgen, 2:08 ondertussen tijd voor het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, de zomersolden die starten vandaag.
7: En waarom kijk ik nu naar jou?
8: Goed, de meeste winkeliers die geven al meteen een 30% korting, want er ligt nog veel in de rekken, zeker in de kledingwinkels. Door de voorbije hittegolf gingen minder mensen shoppen en dat voelden vooral de kleinere handelaars. Die hebben meestal ook geen airco in hun winkel, daarom trokken veel mensen naar de grotere winkelcentra die dat wel hebben en waar ze konden verfrissen tijdens dat shoppen. En als je vanaf nu online een pakje koopt buiten een land van de Europese Unie, dan betaal je daar extra taksen op een pakje van maximaal €150, komt er €3 tax bij per product. Zo wil Europa aan de vele pakjes uit goedkopere landen beperken, zoals China. Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit die goedkopere landen, vooral van Shein of Temu uit dus China. En op het WK voetbal maakte Frankrijk afgelopen nacht duidelijk wie de topfavoriet is voor de wereldtitel. Het blies Zweden van de grasmat met 3-0, twee doelpunten van Mbappé en eentje van Barcola. In de achtste finale speelt Frankrijk tegen Paraguay. Ook Noorwegen staat bij de laatste 16. Na een 2-1-zege tegen Ivoorkust gisteravond. Erling Haaland scoorde het beslissende Noorse doelpunt 4 minuten voor het einde van de wedstrijd. Het is de eerste keer dat Noorwegen een wedstrijd wint in die knock-outfase van een groot toernooi wel te verstaan. In de actiefinale spelen de Nooren tegen Brazilië. Dat wordt geen hapje. Ook Mexico gaat door. Het versloeg vanmorgen Ecuador met 2-0. In de volgende ronde spelen de Mexicanen tegen Engeland of Congo, die straks om 6 uur spelen. En de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman die stapt op na de uitschakeling in de 16e finales tegen Marokko. Op sociale media neemt Koeman zijn verantwoordelijkheid beter in een WK waar Nederland geschiedenis wou schrijven. Maar de kritiek van de Nederlandse pers was snoeihard en soms onmenselijk, omdat de heren sportjournalisten vonden dat Oranje te verdedigend voetbalde.
9: Oei, was mijn jingle even vergeten.
10: Nostalgie weer.
8: Eerste brede opklaringen. De loop van de dag meer stapelwolken en kans op een bui. Aan zee schijnt geregeld de zon. Maxima van 21 tot 25 graden. Morgen start zonnig. Daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen met lichte regen. In de namiddag opnieuw droger met zonnige perioden en tot 25 graden. Vrijdag afwisselend zon en wolkenvelden en tot 24 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Dat is perfect weer om eens naar Veurne te gaan met de trein. Hè. De treintip Christophe die ons die net die tip gaf. Fantastisch weer toch, Veronique, daarvoor?
6: Ik vind dat geweldig, man. Ja. Ik
10: vind het Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
11: Veronique en Sander.
6: Goedemorgen, het is woensdag 1 juli. De vakantie is bijna hier nu, hè. De zon is duidelijk al vertrokken. Wie vandaag een fris briesje vindt, mag het alvast doorsturen. Welkom in onze club.

0: Veronique, het is alsof je in de videoclip zit van deze Kim Appleby met Don't Worry.
1: Hey, maar Mel en Kim, ik heb daar honderden duizenden keren meegezongen.
0: Fantastisch. Ja, zometeen krijg je de Police met Can't Stand Losing You. Lekker meezingen uit 1979.
2: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
1: Goedemorgen, 8 over 8. Fijn dat je erbij bent op deze zonnige woensdagochtend. De ideale dag om met de trein ook op pad te gaan, want de vakantie die is begonnen. Hè. Treinbegeleider Christophe Ehlen, die is nog altijd hier bij ons. En die gaat elke woensdag een treintip komen geven. Dan straks had je het al, Christophe, over Veurne. Je hebt ons te warm gemaakt om Veurne te bekijken. Maar Christophe, ik ben wel benieuwd. Ik denk dat jij als treinbegeleider van alles en nog wat meemaakt.
0: Dat is zo. Ja, dat hebben we allemaal natuurlijk gezien in dat VTM-programma De Trein. Maar wij denken dat er toch zo nog... Er zitten nog verhalen in jou, Christophe.
1: Ja, van die spicy, leuke, ondeugende dingen. Oh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben altijd heel curieus. Hè. Dus we hebben nu zo een itemke. En dat heet...
3: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
1: Je gaat zo meteen die zin opnieuw horen. En dan mag jij zo iets heel plezant vertellen dat je hebt meegemaakt op de trein. Zo.
4: En dat mag op nuchtere maag?
1: Dat mag. Oula, amai, nu ben ik helemaal benieuwd.
4: Ik weet
1: ben jij er klaar voor?
4: Ja, ik weet het goeie. Ja, hier gaan we.
1: Hier gaan we.
3: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
4: De trein is altijd een beetje reizen.
1: Ja.
4: Maar voor sommige reizigers is de trein ook de poort naar de romantiek.
1: Oh.
0: Wat heb jij meegemaakt?
1: Wat heb je meegemaakt?
4: Wilt je het echt weten?
1: Ja, tuurlijk.
4: Het is 9 over 8. Ik ga hier met een pittig verhaal komen, maar ik heb ooit, Veronique, Sander, een koppeltje betrapt op de trein die de liefde aan het bedrijven waren.
1: Oh, nee. Toch niet voor iedereen?
4: In de trein.
1: Nee.
0: In de coupé.
4: In de coupé. Ja.
1: Gewoon volle gas.
4: Volle gas.
1: Oh, ik heb wat gezegd, zeg jij dan? Mag ik jullie ticketje nog eens
4: geven? Ah wel, die hadden mij niet zien binnenkomen. Oh, dus ik ben dan zo iemand die al sluipende de coupon binnenkwam.
1: Deug je niet. Je hebt even 10 minuten gewacht.
4: Nee, ik heb gevraagd, en is het plezant?
1: Oh my god. En?
4: Ik kan zeggen dat ze nogal ferm verschoten.
1: Dat zal wel.
4: We hebben achteraf wel nog een fijne babbel gehad. Want
1: ik ga nog even een gesprek aan.
4: Die waren zo beschaamd. Het was hun eerste date en het was blijkbaar supergezellig. En dat mondde uit in wat ik net vertel.
0: Het liefdespel eigenlijk.
4: Het liefdespel, ja. En ja, die waren zo beschaamd.
1: Malé.
4: En die hebben ook 20.000 keer sorry gezegd tegen mij. Maar ja, kijk, als de nood het hoogst is... Hè?
1: Ja, wat moeten we dan doen, hè?
0: Oh man, en hadden ze een geldig ticketje?
4: Ze hadden wel een geldig vervoersbewijs. Dus,
1: je hebt het toch nog gecontroleerd
4: ik heb
1: zelfs.
4: Ik ging zeggen geknipt, maar dat...
1: Ja, hij blijft professioneel. Hè?
4: We blijven professioneel. Ja. Ik moet volgende week nog kunnen terugkomen. Hè? Ja,
0: dat snap ik helemaal. Dus voor iedereen die het liefdespel op de trein wil doen, niet doen.
1: Niet doen.
4: Nee, liever niet.
1: Gunt onze Christophe ook niet.
0: Of op de minste op de toiletten, maar toch niet in de coupé gewoon.
1: Hier.
0: Maar toch niet in de coupé.
1: Nee,
0: zou jij dat durven,
1: Veronique? Maar natuurlijk niet.
0: Zou je het zelf durven?
1: Nee.
0: Maar kijk, voor ieder wat wil zeker, zeg je wel. Christophe Ehlen, dikke merci om tot ons te komen.
4: Het is graag gedaan. Tot volgende week.
1: Tot volgende week voor een nieuwe tip.
4: Zeker en vast, graag.
0: En ondertussen de Police met Can't Stand Losing You. Heel goedemorgen, fijn dat je luistert naar Nostalgie.

0: Ja, het seksverhaal van op de trein maakt toch wel wat los in onze nostalgie.
1: Blijkbaar vinden mensen dat heel normaal.
0: Ja, Christophe stuurt kedenk. Fantastisch leuk natuurlijk.
1: Goedemorgen trouwens, het is bijna 7:15 ondertussen. Straks is het tijd om jou misschien wel op vakantie te sturen. Want het grote Nostalgie Reisbureau is officieel geopend. En deze week mogen we hier in de ochtendshow een trip naar Parijs weggeven. 4 dagen, alles erop en eraan. Helemaal verzorgd door Reizen Lauwers.
0: Ik weet eigenlijk niet of het met de trein is naar Parijs zou kunnen. Hè?
1: Zou wel zeker.
0: Kan je misschien nog amuseren in eerste klas. Je kan je straks plaatsen voor de finale nu vrijdag. Die spelen we live in de studio. Belangrijk als je wil meespelen dat hier vrijdagochtend live naar toe kan komen natuurlijk. Hoe doe je dat? Je moet meer dan 2 goede antwoorden geven. Dan spring je over Scott die gisteren meedeed, want de 2 beste spelers deze week, die spelen de grote finale. Spelen, hoor ik je zeggen. Hoe doe je dat? Wel, straks hoor je een grote nostalgie-hit, die stopt op een bepaald moment en dan moet jij het volgende woord zingen. Doe je het goed, dan krijg je een nieuw fragment en zo blijven we doorgaan tot je een fout maakt.
1: Ja, en als jij denkt, 3 juiste antwoorden, dat moet zeker lukken. Ik moet daar overgaan natuurlijk. Stuur dan nu een voiceberichtje in onze app waarin je enthousiast roept, ik wil op vakantie. En dan mag jij straks misschien wel je kans maken voor die reis naar Parijs.
0: Voor de duidelijkheid, een voicebericht hebben we van
1: een
0: je
1: nodig. Een voiceberichtje, hè?
0: Ja, je moet het niet gewoon sturen, ik wil op vakantie.
1: Nee, ik wil het horen.
0: We willen het horen. Zometeen, na Mattia, Bazaar en Mojo, mag je weer je kans wagen.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
4: DSM Keukens.
3: Altijd open op zondag.
5: Solden bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solden bij Zalando.
8: Lotto is op zoek naar tenen.
7: Tenen?
8: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
7: Oh.
8: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
7: Gewoon, voelt aan mijn cliënteen.
9: C'est bon.
8: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
10: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
11: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
12: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
13: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
14: Goedemorgen, Veronique. Dit is weer Jaap van der Wal hier. Het is echt fantastisch om jou zo vroeg op de radio te horen. Het is wel echt heel vroeg, maar tof.

0: Mojo en Lady uit het jaar 2000. Zometeen gaan we naar het jaar 1990 met Lijns Michiels en Soul Sisters.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
2: Ja, we gaan weer spelen eerst, hè, voor zo'n finale ticket voor nu vrijdag, voor die mooie reis naar Parijs. Micheline uit Borsbeek die gaat vanmorgen haar kans wagen. Goedemorgen, Micheline.
3: Goedemorgen, Sander en Veronique.
2: Hé, hey, zeg, voor jou zou zo'n tripje naar Parijs wel een familiereunie betekenen, hè? Vertel eens.
3: Ja, ja, dat zou fantastisch zijn, want onze zoon woont en werkt daar.
2: Oh, hoe zalig is dat, zeg. En zie je hem vaak normaal of niet? Nee.
3: Nee, we zijn nog niet geweest, nee.
2: Oh, en wel, dat zou nogal eens een verrassing zijn, stel je voor. Ja, weekendje Parijs. En wel, we gaan kijken hoe ver je komt. In het klassement staat voorlopig Sinneke op 1 met 3 juiste antwoorden. Scott op 2 met 2 juiste antwoorden. Als jij erover springt en één van de twee kandidaten wordt met het meeste aantal juiste antwoorden, dan zien we jou hier vrijdag live in de studio. Je krijgt dus zometeen een aantal fragmenten van grote hits. Waar het stopt, moet jij een woordje aanvullen. Heb je dat juist, dan krijg je weer een nieuw fragment. Zo gaan we verder, tot je een fout maakt. Dat is duidelijk, hè?
3: Ja, oké, goed.
2: Oké, Micheline, goed luisteren. Hier gaan we.
0: Ja, en Micheline, ik kan al zeggen, als je 4 juiste antwoorden hebt, dan ben je sowieso gekwalificeerd voor de finale. Dus dan kan er niemand meer over jou springen en dan ben je sowieso bij de beste twee. Micheline, concentreer je.
3: Ja.
0: Denk goed na. Ja. Duik even in je geheugen. Hier komt het eerste fragment.
3: You go my way.
0: My way, ja.
2: En Maya, jij kreeg een hulplijn, dat was goed. Tweede fragment.
0: Het tweede fragment. And through it, she
3: offers me. Protected.
0: Wat?
2: Nog eens?
3: Protected. Protection?
2: Protection, ja, ik keur dat goed. Jawel, ik keur het goed. Ja, het was net op tijd. Amai, zeg, Micheline, goed nadenken, hè, zeg.
0: Ik kan eerlijk zijn, was een beetje op het randje, maar bon.
2: Ja, nee, ik heb het goed gekeurd. Kom, volgende.
0: Deze moet juist zijn.
3: Nee, dat weet ik niet.
0: It's the good advice that you just didn't take, zingt Alanis Morissette. Dat betekent
2: 2 juiste
0: antwoorden, maar je moest beter doen dan Scott om over hem te springen. Dat betekent dat je voorlopig op een 3e plaats staat. Lieve Micheline, je hebt je niet kunnen kwalificeren voor die finale. Dat is super jammer, maar ik wil je toch bedanken om je kans te wagen.
3: Oké, dankjewel.
2: Dag Micheline, bye-bye.
3: Ja, dag.
0: Och, dat is jammer zeg. Morgen een nieuwe kans. Morgen de laatste kans om jou te plaatsen voor die grote finale. Om een trip naar Parijs te winnen op onze kosten. Ondertussen kan je nog genieten van Leijers

0: vind het zo jammer voor Michelin.
1: Oh, dat is altijd jammer. En ik zit hier alles mee te zingen, zo, mee te lippen. Mannen, kijken naar het scherm, maar dat het woord moet zijn. Oh, dat is zo frustrerend.
0: Denk jij dat je het beter kan? Denk jij dat je meer dan 2 juiste antwoorden kan geven? Dan kan je morgen nog jouw kans wagen en misschien wil dat tripje naar Parijs winnen.
1: Ja, maar het is eerst nog tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Het is 8:58. Hier is Bart van Langenhoven.
2: Het comité P dat de politiediensten controleert gaat het schandaal rond de jobstudenten bij de Mechelse politie onderzoeken op vraag van het parket. Nadat bekend raakte dat die jobstudenten politietaken moesten doen, zoals PV's opstellen voor fout parkeren. En ze zouden ook informatie opgezocht hebben in de politiedatabanken en dat mag niet. Je kan vanaf vandaag flexijobben in alle sectoren, zoals in de bouw, de kinderopvang of de school. Tenminste, als je 4/5 werkt of met pensioen bent, dan kan je bijna overal onbelast bijverdienen. Enkel in sommige beschermde beroepen en bepaalde zorgfuncties kan dat niet. Je mag vanaf nu ook €18.000 per jaar bijverdienen in plaats van €12.000. En op het WK voetbal staan Mexico, Frankrijk en Noorwegen in de 8e finales. Mexico versloeg vanmorgen Ecuador met 2-0. Frankrijk klopte Zweden met 3-0. En Noorwegen haalt het van Ivoorkust met 2-1. Vanavond is aan de Rode Duivels in Seattle. Om 10:00 spelen ze tegen Senegal. En bondscoach Garcia is duidelijk. De grinta van tegen Nieuw-Zeeland moeten we behouden.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Er komen vanmorgen heel wat meer wolken binnendrijven. En uiteindelijk raakt het bij momenten volledig betrokken. In de provincies West- en Oost-Vlaanderen is er straks kans op een bui. Of wat lichte regen bij 19 graden aan zee en tot 24 in de provincie Limburg. Morgen zijn de meeste wolken weg en komt de zon veelvuldig tevoorschijn bij opnieuw 25 graden. En ook donderdag, vrijdag en in het weekend is het vaak zonnig en het wordt geleidelijk nog iets warmer.
5: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus

0: Goedemorgen, 23 voor 9 ondertussen. Ik heb al stress voor die dartspel zometeen. Want ik ga weer naar die wereldkaart moeten gooien, hè, als ons Alexandra hier is. Zo weten we natuurlijk waar we deze voormiddag over gaan praten. Welke reis we gaan maken. Maar dat doe ik pas nadat er gebeld is naar de Verofoon. Die lag gisteren nog bij Elisabethje Lucie Baten, de schrijfster. En die vertelde dat ze onderweg was naar Peter Goossens, de chef-kok. Dus ik denk dat dat logisch is dat hij ze eens gaat oppakken. Hè?
1: Ja, Peter Goossens had de Verofoon natuurlijk alles in handen. Hè. Ja,
0: weet je, dat wil niks zeggen.
1: In B&B Veronique zaten. Ja. Weet je dat nog? Toen hebben we samen met Ben Wijs gebeld naar Peter Goossens.
0: Heel zo lekker een tiramisu zonder eiwit.
1: Ja, heel erg lekker. Kan je nog altijd herbeleven op ons Instagram-account natuurlijk. Nostalgie België. Maar die weg die die Verofoon aflegt, hoe zeggen ze dat? De wegen van de Verofoon zijn ondergrondelijk. We kunnen alleen maar bellen straks en dan ontdekken we of Elisabeth Lucie Baten gisteren misschien nog wel een andere BV heeft gezien.
2: Bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim. Bij Van den Borre zijn we er voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Lenen bij Leemans.
7: Zeg Suzy, wat zit je aan zo op haar horloge te zingen?
8: Ik ben ontaftellen, Harry.
7: Ontaftellen?
8: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
7: Maar Suzy toch?
9: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
6: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
10: Goedemorgen Veronique, ik ben Zekers hier en ik wil u toch nog wel eens zeggen dat opstaan met u echt heel plezant is. Jawel!

0: Verofoon.
1: Voilà, het is weer tijd om te bellen naar onze Verofoon.
2: Albrecht.
1: Amélie, goedemorgen. Ben ik bij Amélie?
2: Goedemorgen.
1: Ja, dag Amélie. Goedemorgen. Hoe is het met jou?
2: Ça va.
1: Niet te moe?
2: Het valt mee, maar ik lig wel nog in bed.
1: Ja, maar we kennen u natuurlijk allemaal als comedienne, maar nu ook vooral als kerstverse mama. Hè. Hoe is het met de kleine Luca? Ligt hem bij jou?
2: Ja, hij ligt bij mij wel.
1: Oh, ik ben een beetje jaloers.
2: Een dutje te doen.
3: Oh. Ja, Veronique en baby's, dat is de ideale combo.
1: Dat is niet normaal. Ja, oh, dat is toch zalig, hè?
2: Ja, hij is wel heel klein en heel schattig.
1: Ja, dat zal wel zijn. Full focus op die kleine natuurlijk. Maar hoe hard kribbelt dat al om terug op een podium te staan? Of denkt u daar nu totaal nog niet aan?
2: Jawel. Ik ga in september ook wel terug rustig beginnen try-outen. Dus dat gaat wel niet zo lang meer duren.
1: Ja, maar ga je niet nog even van die roze bolletjes tijdens de zomer? Ik snap dat ze nog.
2: Sowieso.
3: En hoe bevalt het moederschapje allemaal niet? Want het is 's nachts opstaan, dat is eten geven, dat is pampers verversen.
1: Dat is allemaal niet.
3: Of is dat allemaal echt zo, zoals ze zeggen, je doet dat met plezier voor je kind?
2: Maar ja, het is eigenlijk, ik ben ook zo zot van de Sims. Hè. Het is eigenlijk een beetje de Sims.
1: Mal, hè? Allee.
3: Oh, fantastisch. Het is topen dat je hem dan niet in het zwembad steekt en het trappetje verwijdert. Ja, maar nee.
2: Well, op daarna is het heel gelijkaardig.
1: Ja, er schuilt dus duidelijk ook weer comedy in het moederschap. Dat is heel duidelijk hier.
2: Ja, voilà.
1: Zijn er al situaties waarbij dat jij dacht van, oh, daar kan ik wel eens een mop over maken? Zo, dagelijkse dingen met de kleine dat je hebt meegemaakt?
2: Oh, maar heel veel. Eigenlijk echt heel veel. Het is allemaal nieuw voor mij, dus ja. Ik heb er wel veel comedy in gezien ook. Ja.
3: Oh, en probeer je dat dan op de try-out op de papa? Of wie moet dat dan aan horen, die comedy?
2: Ja, toch wel. En hij ook. Maar ja, hij kan nog niet antwoorden, de Luca.
3: Dat is het beste publiek,
1: oh,
3: eigenlijk.
1: Oh, dat mannetje nog gaar, man. Oh, maar zo schattig. Zeg maar,
2: hij lacht wel sinds een paar dagen.
1: Oh.
2: Dus dat is wel
1: wat is hem nu?
2: 7 weken.
1: Nou, toch al. Maar dat gaat wel snel, zeg. Oh, geniet ervan. Ja, het klinkt cliché, maar het is wel zo. Het gaat zo snel. Man, echt waar.
2: Ja, dat zegt iedereen. Ja, en ik zie het ook wel gebeuren. Ja.
1: Zeg, je zei er net in september ga je terug beginnen met try-outs. Wat mogen we verwachten van de nieuwe show? Gaat er al iets in zitten over de kleine? Jazeker.
2: Ik denk dat het alleen maar daarover gaat gaan, als ik eerlijk.
1: Ja, kan ik mij het bij voorstellen zo. Ja, dat denk ik wel.
2: Ja, dat is... het is ja, ik vind het wel echt een bron van inspiratie.
3: Ja,
2: wow, dat sowieso. Het is ook super... super herkenbaar. Hè. Heel veel mensen hebben een kind. Hè. Dus het is weinig zo herkenbaar, denk ik, dan dat.
3: Ja, we kennen je natuurlijk ook allemaal van jouw hond en van Duvel. Hoe gaat het met Duvel en Luca, die combo? Hoe zit dat met de hond en kind? Want soms kunnen honden zo wat jaloers zijn, heb ik al eens gelezen op een baby. Hè?
2: Ja, Duvel heeft het nog niet zo goed door. Dus hij komt er niet echt naartoe. Maar hij is een beetje een oorontsteking, dus hij reageert ook niet echt op Luca zijn huilen. Dus ik denk dat die allebei nog niet echt weten wat elkaars bestaan.
3: Ja. Zolang dat ze elkaars eten niet beginnen opeten, dat is het allemaal.
1: Allee, Sander, alsjeblieft, zeg. Zeg, Amélieke, kan ik u rustig laten genieten daar met uw kleine Luca? Geeft hem nog maar een dikke kus en een dikke knuffel.
2: Dikke merci.
1: Tadaa.
0: Komt de Verofoon terecht. Je hoort het morgen om 9:15.

0: zal.
1: Ah, oh, wat een prachtige plaat. Staat ook op mijn loopmuziek, by the way.
0: Lupus Graham. Op je loopmuziek? Dat is ja. Als je aan het wandelen bent, of wat?
1: Nee, als ik aan het lopen ben, maar dan kwel ik mee. Dan heb ik tenminste nog een klein beetje lucht. Zo.
0: Ik begrijp het volledig.
1: Dag, Alexandretje.
0: Goedemorgen.
1: Alles goed?
0: Ja, ik vind het geweldig eigenlijk, die reis rond de wereld. Gisteren zaten we in Canada. Ik heb maar zoveel toffe reacties van luisteraars die daar geweldige reizen naartoe gedaan hebben. Dus ik verwacht vandaag niet minder, maar het is aan u. De verantwoordelijkheid ligt volledig.
1: Ik heb mijn pijltjes weer even bij de hand. Ik heb al een beetje geoefend. Het is alle kanten weer
0: opgegaan. Wacht, we gaan aftellen, want ik heb hier een spanningstuuntje.
1: Voilà.
0: 3, 2, 1.
1: Ja, die is al gevallen op de grond. Mag ik nog een tweede?
0: Ja,
1: wacht,
0: tweede poging, tuurlijk. Die is ook gevallen.
1: Ik kan het niet meer.
0: Kom aan, mijn ogen, kunt het.
1: Allee.
0: Ons magneetjes zijn misschien al. Allee, waar heb je het
1: zien? Ik ben al vier gevallen. Wacht even.
0: Allee, nog één keer. Nog één keer.
1: Ja!
0: Ja!
1: Ben er een.
0: Waar zit het?
1: China.
0: Ah, in China?
1: In China.
0: Oh, dat is ook zo lang.
1: Ja, dat is al een verre, hè?
0: Ja, dat is heel erg ver. We zitten in Azië dus. Ik ken niks van China. Maar we gaan het allemaal te weten komen, hè. Allee, vijfde keer, goede keer. Allee, was het,
1: graag gedaan. Ja.
2: Zometeen bij Nostalgie.
0: Ik denk dat we eens onze magneetjes moeten checken van onze pijltjes. Tell Her About It van Billy Joel, die komt er meteen ook aan.
3: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat past binnen jullie budget?
3: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Mm, slim.
3: Prachtige keuken, hè.
4: Ja.
5: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.
6: Adventure is everywhere.
7: Kom naar de solden.
8: Nee, solden.
7: Solden?
8: Een S, solden bij AS Adventure.
7: AS, dat is ook al mijn S.
8: Ja, solden bij AS Adventure.
7: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
8: Nee, het is solden.
7: Shit, hè.
8: En zondags open.
7: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
6: AS Adventure. De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
9: Kom nu naar de solden bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solden koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
10: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
11: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Nostalgie.
0: Het is ondertussen 8:58. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, wacht, nee, ik heb een verkeerd uur opengezet, dus ik weet niet wat jouw eerste bericht
12: is. Ik ga vertellen dat al maar meer mensen mobiel betalen. Maar liefst 6 op de 10 doen dat nu al, vooral dan met de gsm uiteraard. Dat bewijzen de nieuwe onderzoekscijfers van de Vrije Universiteit Brussel. Vooral betalingen via wearables, zoals smartwatches of digitale armbanden, stijgt opvallend. En ruim 8 op de 10 geven de voorkeur aan elektronisch betalen, boven dat cashgeld. Want dat voelt veel comfortabeler aan dat mobiel betalen. Over biometrische betalingen via vingerafdrukken of gezichtsherkenning blijven de meningen verdeeld. 6 op de 10 vinden dat nog een beetje te onbetrouwbaar. Het comité P dat de politiediensten controleert gaat het schandaal rond de jobstudenten bij de Mechelse politie onderzoeken. Op vraag van het parket doen we dat nadat bekend raakte dat jobstudenten politietaken moesten doen, zoals pv's opstellen voor fout parkeren. En ze zouden ook informatie opgezocht hebben in de politiedatabanken en beelden hebben bekeken van de verschillende cameranetwerken in Mechelen. En dat mag niet. Dat mogen enkel bevoegde agenten doen. En in Venezuela blijft de dodentol maar oplopen na de zware aardbevingen van vorige week woensdag. Hulpdiensten hebben nu al bijna 2000 lichamen geborgen, zegt het Venezolaans parlement. Meer dan 10.500 andere mensen raakten gewond en nog ongeveer 50.000 blijven vermist. Heel wat landen sturen humanitaire hulp naar Venezuela. Ook ons land doet dat.
2: Nostalgie weer.
12: Geniet nog van de brede opklaringen. In de loop van de dag meer stapelwolken en er kan een bui vallen. Aan zee schijnt wel geregeld de zon, maximaal tot 25 graden. Morgen begint zonnig, daarna neemt de bewolking toe. toe vanuit het westen met lichte regen. In de namiddag opnieuw droger met zonnige perioden bij 25 graden. Vrijdag afwisselend zon- en wolkenvelden en tot 24 graden. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van Het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
13: Met Alexandra.
0: En de reis rond de wereld kan weer beginnen op deze woensdag vanmiddag. China, daar gaan we naartoe. Alle berichten daarover zijn meer dan welkom natuurlijk. Wat heb je er beleefd? Ga je er misschien binnenkort naartoe? Laat maar weten. Hier komt Billy Joel.

0: Desmond Archer.
1: Reis rond de wereld.
0: Het is 1 juli, de agenda zegt nu officieel zomervakantie. Voor de scholen toch, zeker en vast. En we pakken onze koffers voor China, want net voor 9 uur heeft Veronique een pijltje, allee, waar er 5 voor het gelukt is, naar onze wereldkaart gegooid. En dat belandde in China. China waar vrijdag nog iets speciaals gebeurde, want daar vloog een sportvliegtuigje tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking. En dat mysterie is nog altijd niet opgelost, hoe dat kon gebeuren. Maar ja, ik ken niks van China, dat geef ik je eerlijk toe. Ik ben nog niet verder geraakt dan de uithaal Chinees. Maar de laatste tijd hoor ik zoveel mensen die terugkomen met schitterende verhalen, dat ik toch wel geprikkeld ben, om niet te zeggen nieuwsgierig. Dus ik ga met een open blik mee op ontdekking. Je mag me helpen met jouw verhalen over China. Is er iets mooi, onvergetelijk, bijzonder dat je heel graag wilt delen? Stuur het dan in de Nostalgie-app. The heat is on. Jawel, we zijn op weg naar een volgende hittegolf. Glenn Frey, La Queen.
1: Luister en je bent op vakantie.

0: onze huizen weer net wat afgekoeld zijn. Bereid je maar voor, over een week zitten we weer over de 30 graden. Glenn Frey. China is onze eerste bestemming vandaag in reis rond de wereld. En Annick stuurt, goedemorgen, voor mij is China ook onbekend. Alleen rijst met kip en zoetzure saus. Ik weet zelfs niet of ze dat echt eten in China. Als het over eten gaat, is dat een compleet andere cultuur. Hè? Want Erwin stuurt, ooit vroeg een universiteit afgestudeerde local in China aan mij. Kaas, waar komt dat vandaan? Groeit dat aan een boom? Om maar te zeggen. En Erwin is blijkbaar een China-kenner, want hij heeft ook nog een lang bericht ingesproken in de Nostalgie-app. En die gaan we horen na een fantastisch nummer van Sam Smith en Simply Red.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
5: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
6: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.

0: me. Verschillende Grammys gewonnen in 2014, waaronder Song of the Year. En Sam Smith werd ineens een wereldster. Stay with us met nostalgie, want we gaan samen op ontdekkingstocht en maken een reis rond de wereld. En deze voormiddag is dat China. Als je er al geweest bent, dan mag je altijd je ervaring delen met ons in de app. Luisteraar Erwin Thijs is duidelijk een kenner. Hij ging al 10 keer mee met Reis Lauwers als reisbegeleider, heeft hij me net verteld. En China is duidelijk een land van contrasten, want Erwin sprak dit bericht in onze nostalgie-app.
1: China is compleet anders dan wat we in onze media te lezen krijgen. Ik ben er al vaak geweest en al vaak ben ik totaal verrast teruggekomen. Wat hoor ik vaak bij andere reizigers die ik tegenkom? Zoiets van, oh, wat is het hier mooi. Of, dat is hier georganiseerd, ordelijk. En zoveel groen in de steden. Wauw. De godenwereld van de Chinezen is ook voor ons compleet onbegrijpbaar, maar wel zeer fascinerend. Nu ja, wat moet je zeker zien in China? Ik zou zeggen gewoon alles. Nemen we Beijing nu als hoofdstad, maar het was ook de hoofdstad sinds de Ming-dynastie. Dat is al honderden jaren geleden. Hier valt veel te bezoeken. De muur, de verboden stad, tempel van de hemel met de prachtige tuinen daarbij. Reizen we verder naar het zuiden? Ja, dat beschouw ik als het echte China. Naar Guizhou of Guangxi. Plaatsjes als Longshan, Guilin, Yangzhou, waar minderheidsvolkeren wonen in houten huizen. Daar zien we in wat voor luxe en materialisme we zelf zitten.
0: Dankjewel, Erwin, voor deze fijne impressie over China. Als je een reisbegeleider zoekt voor je toekomstige reis misschien, Erwin is your man, dat is duidelijk. Oasis komt eraan met Wonderwall. En dit is Denise Williams. Let's hear it for the boy. Goedemorgen.

0: Robert in de Nostalgie-app. Ik heb 17 jaar in Shanghai gewoond. Is dat niet de grootste stad van China? Dacht het wel, hè. Fantastisch land. Voilà, die is ook al overtuigd. Ik heb hier trouwens nog iets gevonden in de computer.
1: 亲爱的中国朋友，欢迎来到福家.
0: Geen idee wat het betekent. Misschien is iets heel lelijks. Nog eens laten horen.
1: 亲爱的中国朋友，欢迎来到福家.
0: Help mij, als jij het weet, als jij Chinees kan spreken, of je bent misschien vandaar, wat ik net heb laten horen. Ik heb totaal geen idee. Dat maakt het ook zo boeiend, hè. Die talen toch, dat is ongelooflijk. Je kan daar echt niks van maken als je van het Westen bent, zoals wij natuurlijk. Fergal Sharkey en A Good Heart, die heb ik klaarstaan, een hit uit de 80's na ABBA.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Ja mensen, even bollen. Voor een glimlach op je smoel.
4: Jawel, even bollen. Heb je toch last minute nog festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2+2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrezen.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Krevel.
10: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
9: Krevel, leef beter.
11: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
12: En ook uw budgetvakantiepech.
11: Wat?
12: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
11: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
12: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
13: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
14: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
15: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
16: Nu bij Maxizo.
17: Hallo!
16: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
18: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
19: Nu zomersolden met kortingen tot 50%. Zondag 5 juli, open tot 18 uur.
18: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
20: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
21: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
22: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
21: Echt?
22: Echt waar?
20: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
23: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
24: Het grote nostalgie reisbureau
25: met Alexander.

We willen de wereld beter leren kennen tijdens de zomermaanden. En misschien nieuwe toekomstige vakantiebestemmingen ontdekken. Of bestemmingen waar we al eens geweest zijn. Nog meer goesting krijgen om terug te gaan. En daarom doen we dus een reis rond de wereld hier bij Nostalgie. Sabrina van Boterdaal stuurde ook in de Nostalgie-app. Mijn broer heeft jaren in Beijing gewoond. Ik ben er 2 keer op bezoek geweest. Het is er prachtig, veel bezocht, voor herhaling vatbaar. Dat is blijkbaar een miljoenenstad met keizerlijke paleizen, tempels van eeuwen oud. Er is ook de Verboden Stad in Beijing. Dat is het beroemdste paleizencomplex van China. Maar je hebt er ook brede boulevards, indrukwekkende wolkenkrabbers en ultramoderne architectuur. Het is dus ook, ja, een stad van contrasten weer, zoals ik daarnet ook al zei. En ook van de Peking End. Dat ken ik ook, van bij de Chinees. Gelakte Peking End is dat, hè? Santana, nou deze Right Said Fred.

0: Heel deze voormiddag op ons dekking, op ontdekking. Oh, maar ik kan het dan niet meer zeggen. Op ontdekkingstocht in China. En dit was dan weer een Zuid-Amerikaans sfeertje van Santana en Rob Thomas.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Passeert deze nog eens. Mooie van Seal, Crazy.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenar Geurbooster 4 voor maar 10 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Superlekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar 9,99 euro. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
7: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
8: Een dag

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
3: Nostalgie. Het is 9:55. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En Bart, ja, blijkbaar die toegangspoortjes in treinstations, die lossen de problemen met zwartrijders niet echt op.
4: Nee, dat zegt een expertenraad die de NMBS adviseert op vlak van een spoorbeleid. Terwijl de spoordirectie dat eigenlijk wel wil invoeren, zoals aan het treinstation onder Brussels Airport. Enkel als je een geldig treinticket hebt, kan je daar naar de perrons gaan via die toegangspoortjes. Maar daardoor voelen gewone reizigers zich onveilig, zeker als een zwartrijder probeert mee te glippen langs die toegangspoortjes. En het is ook niet handig voor minder valide en treinreizigers met de fiets. Blijkt allemaal uit voorbeelden in het buitenland. De directie van de NMBS zegt dat ze het gaat bekijken. Al maar meer mensen betalen mobiel. Maar liefst 6 op de 10 doen dat nu al. Vooral dan met de gsm uiteraard. Bewijzen nieuwe onderzoekscijfers van de Vrije Universiteit Brussel. Vooral betalingen via wearables, zoals dat heet. Zoals smartwatches of digitale armbanden. Dat stijgt opvallend. En ruim 8 op de 10. Geeft de voorkeur aan elektronisch betalen boven al dat cashgeld, want het voelt eigenlijk veel comfortabeler aan. Over biometrische betalingen, dat is dan via vingerafdrukken of gezichtsherkenning, blijven de meningen verdeeld. 6 op de 10 vinden dat nog te onbetrouwbaar. De temperaturen in de oceanen wereldwijd breken opnieuw records. Het oppervlaktewater is nu warmer dan ooit. Voor deze tijd van het jaar wel te verstaan, ook aan onze kust. Wetenschappers waarschuwen dat dit niet alleen meer kans geeft op stormen, maar ook slecht nieuws is voor het leven in de zee, de vissen en zo. Door het fenomeen El Niño warmt het zeewater waarschijnlijk de komende maanden nog verder op. In Blankenbergen bijvoorbeeld was het zeewater zelfs warmer dan de buitenlucht. Het is afwachten wat dit voor gevolgen zal zijn voor weer en natuur natuurlijk.
3: Ik ben vorige week vrijdag namiddag, want zo heet was, naar zee geweest. Daar was het wel 10 graden frisser, maar het water was warm. Ik heb gezwommen in de Noordzee. Oeh. Gebeurt niet zo vaak.
2: Nostalgie weer.
4: Brede opklaringen maken stilaan plaats voor stapelwolken. Plaatselijk kan er een buitje vallen bij 22 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen start zonnig, daarna meer bewolking met lichte regen. In de namiddag droger met opnieuw zonnige periode en 25 graden. Vrijdag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af bij 19 graden aan zee tot 24 elders. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Nog één kleine verwittiging over zwemmen in de Noordzee. Ja. Er waren heel veel kwallen.
4: Ik wou het net zeggen.
3: Ja, er waren kwallen, maar vooral aan de rand. Ik ben er geen tegengekomen, maar...
4: Ah, oké. Je bent niet gebeten.
3: Nee, ik ben gelukkig niet gebeten.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
5: Met Alexandra.

0: Zelfs Donna Summer bezweek voor Stock, Aitken en Waterman. Belangrijke producers in de 80s, want die hebben dat gedaan. Deze This Time I Know It's For Real. Op reis, dat doen we hier heel de maand. Zelfs tot half augustus bij Nostalgie. Reis rond de wereld is dat ondertussen al aan dag 3. 2 bestemmingen per dag via een pijltje op onze wereldkaart dat we daar naartoe gooien. En deze voormiddag zitten we in China. Ik kreeg een bericht van Lucas in de Nostalgie-app. Hij woont in China en wilde alvast dit even delen.
1: Als je de eerste keer naar China reist, het is eigenlijk niet mogelijk om alles gezien te hebben in één keer. Dus je moet daar wel echt keuzes in maken. Er is hetgeen wat je in de film ziet, zo van die hele Chinese tempels op bergen, waar je zo mensen kung fu en zo ziet doen, dat is hier. Maar je hebt ook heel technologische, van die high-tech futuristische steden. Je hebt ook natuur die nog ongerept is. Je hebt zoveel verschillende landschappen.
0: En toen stopte het bericht plots, maar ik heb hem ondertussen ook al teruggestuurd en gevraagd of we hem even kunnen bellen. Dat kan na 11 uur, want hij is nu nog aan het werk. Waar hij woont is nu al late namiddag. Ja, groot tijdsverschil natuurlijk met China. Straks dus meer van Lucas. En een castle on the hill, dat zal daar wel niet te vinden zijn, denk ik, in China. Is er een paleis, hè? Of een tempel. Hier is Ed Sheeran.

0: Reis rond de wereld bij Nostalgie met deze voormiddag China. Je mag nog altijd jouw reiservaringen delen in de Nostalgie-app. En ook van grote wereldhits staan blijkbaar Chinese versies. Luister wat ik gevonden heb. Die heeft volgens mij te veel Chinese biertjes gedronken. Dat kan beter, maar er zijn wel toffe hits die iets met China hebben. Zoals bijvoorbeeld dit. David Bowie en China Girl. Zou ik die eens volledig spelen misschien zo meteen? Of we kunnen ook nog naar een andere 80's hit. En dat is dan deze. T-Pow. En China In Your Hand. Welke van die twee wil je heel graag horen over een dikke 10 minuten? Laat het mij weten in de Nostalgie-app. China Girl van David Bowie of China In Your Hand van T-Pow. Bob Marley en de Wailers. Extra zon in je radio. En Bryan Adams ook.
1: Mannekes, heb je dat gezien?
2: Heb je wat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen
4: met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
5: Ook gezien.
1: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
6: Bompie, wij klussen mee.
7: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
10: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
11: Hoe dat?
10: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
11: Oh cool.
10: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
12: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
14: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
15: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
16: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
17: Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.

0: Peet, belandt ons pijltje op de grote wereldkaart hier ook nog wel op Jamaica? Een van de komende dagen of weken. Zou ze maar kunnen. En dan spelen we zeker weer Bob Marley en The Wailers.
1: Reis rond de wereld.
0: En ik liet je kiezen tussen twee hits met China als thema. Eentje van David Bowie en eentje van T-Pau. Twee 80s hits. Je kon stemmen op China Girl van David Bowie of China in Your Hand van T-Pau. En er is echt wel een hele duidelijke winnaar. 95% was voor David Bowie. Dat is een goede keuze, vind ik. Ook Anne Tuitens heeft daarop gestemd trouwens. En ze zet erbij, doe maar Bowie voor mij. We zijn in maart naar China geweest. Wat me daar vooral is opgevallen, is dat die daar niks Engels kunnen. En dus moet je communiceren via Google Translate. Was wel een fantastische reis. Dat gaan we ook onthouden natuurlijk. Dankjewel om te stemmen in de Nostalgie-app. Hier is China Girl.

0: De zomer is volle bak vertrokken. Ook hier bij ons natuurlijk, bij Nostalgie. Met op Brussels Airport ook iemand van bij ons, Ellen Petrie. Want ja, elke dag vertrekken er duizenden koffers daar en minstens evenveel vakantieverhalen. En Ellen pikt er de leukste uit. Ik ben heel benieuwd wie ze zo meteen voor de microfoon krijgt. Na Vanessa Paradis en een van bij ons, Milo.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
3: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
2: Doorbakken.
3: Zeker?
2: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is ze.
5: De Vos Lemmes.
6: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
7: Ego Keukens.
8: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op hun tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
9: Hela, dat is toch met pingpongballen?
8: Ja, en dan?
9: Ja, geen bal had je gezegd.
8: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
9: Goeie bal.
8: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
10: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solden en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
11: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
12: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be. Het grote Nostalgie Reisbureau.
13: Met Alexandra.

0: Vanessa Paradis met een van haar 90s hits.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Ja, want vakantie, dat is ook een drukke luchthaven natuurlijk. Daarom is Ellen Petri daar de komende weken. En je komt natuurlijk op een luchthaven veel gestreste mensen tegen. Maar onze Ellen is blijkbaar op een koppel gebotst dat alle tijd van de wereld heeft.
2: Dag mevrouw, meneer. Jullie zijn hier rustig aan het picknicken, zie ik. Jullie hebben heel veel tijd.
3: Niet verder vertellen.
2: Ik ga dat niet verder vertellen. Je hebt je eigen bokjes mee.
3: Ja.
2: Doe je dat altijd?
3: Soms wel, ja. Ja. Maar meestal voor in het vliegtuig.
2: Ah, in het vliegtuig. Maar je bent er nu al aan begonnen?
3: Ja, we moeten nog een beetje wachten. We vertrekken maar om 3:30, dus...
2: Om 3:30?
3: Ja.
2: Oftewel, gaan jullie heel ver?
3: Nee, gewoon naar Spanje.
2: Gewoon naar Spanje. Meneer... Er zijn weinig mannen die dat prettig vinden om zo lang op voorhand te komen, denk ik.
4: Ja, dat is mijn foutje, want ik had me gemist van een uur. Ik dacht dat we om 1:00 gingen vertrekken.
2: Oh.
4: Toen we naar hier kwamen, heb ik pas gezien dat het maar om 3:30 was.
2: Nee. Dus eigenlijk is uw man de dader.
4: Ik ben in fout, ja. Maar ja, kijk, we gaan van genieten van een koffietje.
2: Hè? Absoluut, maar ik zie dat uw bokers precies al op zijn.
4: Nee, maar ik ga straks iets eten. Ietsje verderop.
2: Hij wil de frietje. Zeg in uw man... Een inschattingsfout, gebeurt dat eigenlijk regelmatig bij jullie?
3: Nooit.
2: Nooit?
3: Nee.
2: Het is een primeur dat ik hier heb. Het is alsof ik het moest weten.
3: Ja, nee, nooit. Ik weet niet hoe dat komt. En normaal check ik hem altijd. Maar we hebben 3 dagen op de kleinkindjes gepast. En waarschijnlijk een beetje te druk. Ja.
2: Gaan jullie soms met de kleinkinderen op reis?
3: Ja, tweede week van juli. Gaan we naar Ibiza met de kleinkinderen en de zoon en de schoondochter.
2: Hola, Ibiza? Ja. Kunnen we jou dan in de pasja zien, meneer?
4: Well, dit is de eerste maal dat we naar Ibiza gaan, dus voor ons is het iets nieuws. Omdat we altijd gewoon naar het Spanje gaan. Traditioneel Spanje. Maar de kinderen wilden een keer naar Ibiza. Kijk, we gaan een keer dieper in de beugeltassen en gaan we een keer trakteren naar Ibiza.
2: En hoeveel kinderen hebben jullie?
4: We hebben 1 zoon.
2: 1 zoon en dan alle kleinkinderen. En jullie doen elk jaar 1 reis met hen?
4: Nee, 2 maal. Op het einde van het jaar gaan we altijd het nieuwjaar gaan vieren in de Ardennen. Samen met de kinderen en de kleinkinderen. Dus 2 maal per jaar gaan wij op vakantie met de kinderen.
2: Geniet ervan en wie weet zien we elkaar binnenkort nog terug. Doei doei. Ja. Dank u.
1: Ellen Petri, live van op Brussels Airport. Nostalgie. Luister... En je bent op vakantie.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé? Check.

0: REO Speedwagon bij Nostalgie. En na 11 uur ga ik Village People spelen, want er is droevig nieuws binnengekomen over de groep.
1: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: Lenen bij Leemans.
6: Zeg Suzy, wat zit je nou zo op haar loge te zingen?
7: Ik zing ontaftellen, Harry.
6: Ontaftellen?
7: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
6: Maar Suzy toch?
8: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
5: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
8: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: In Libelle naar...
10: De vijf beste looks van nu.
9: In Feeling of naar...
10: De hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 3 minuten voor 11. Het nieuws met Bart van Langhoven. Er schreven zich nooit meer jongeren in voor de start- of eikingstoetsen aan onze universiteiten en hogescholen.
12: Ja, het zijn er meer dan 8000 jongeren maken die toetsen vandaag. En dat is ruim 10% meer dan vorig jaar. Vooral de niet-verplichte toetsen die worden populairder. Voor sommige opleidingen aan de universiteiten en hogescholen, zoals chemie of biologie, is die toets wel verplicht. Het resultaat daarvan is niet echt bindend. Steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen krijgen meer subsidies van de verschillende regeringen. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent. Het gaat in sommige gevallen zelfs over een kwart meer budget. 25% dus. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz vindt die resultaten niet echt verrassend. Het zou net raar zijn, zegt hij, als een parlementslid niets betekent voor zijn eigen regio. En zoals je zelf zei, wat minder goed nieuws over Village People. Victor Willis, de zanger daarvan, is overleden. De man was of werd 74. Dat maakte de discoband zelf bekend op sociale media. Willis was op het podium doorgaans verkleed als marineofficier of als politieagent. En Village People is vooral bekend van het nummer YMCA en ook In the Navy natuurlijk. Hè.
0: Ik ga misschien met een microfoon overzitten. Dat ga ik zo meteen dan ook spelen. Hè.
12: YMCA.
13: Nostalgie weer.
12: Brede opklaringen maken stilaan plaats voor stapelwolken. Plaatselijk kan er een bui vallen. 22 graden aan zee, 25 in het binnenland. Morgen start zonnig, daarna meer bewolking met lichte regen. In de namiddag droger met opnieuw zonnige periode en maximaal tot 25 graden. Vrijdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af bij 19 tot 24 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
14: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek. En alleen de grootste hits.
15: We are
16: music.
15: We are
16: nostalgie.
15: Het grote nostalgie-reisbureau.
17: Met Alexandra.
0: En ik bel ze meteen ook met luisteraar Gudrun, die ook naar China is geweest. Want we zijn op ontdekkingstocht door dat land. Maar eerst dus overleden Victor Willis, zanger van Village People. It's YMCA.

0: Als je niet te ver wil gaan deze zomer, kan je misschien ook eens gewoon naar onze noorderburen. Nederland. Guus Meeuwis en Van Gans.
1: Reis rond de wereld.
0: Met nog tot 12 uur China als bestemming. Dankjewel voor al die fijne berichten die je stuurt in de Nostalgie-app. Ik heb er ook een gekregen van Goedroen. Goedroen, goedemiddag. Nee, goedemorgen is het nog. Hallo?
2: Het is nog goedemorgen.
0: Het is nog goedemorgen.
2: Dag Alexandra.
0: Het is grappig, want jij was ook al in Canada, waar we gisteren nog verbleven. En ook naar China geweest. Met je papa, dat was een speciale reis.
2: Het was inderdaad een speciale reis. Het was een 10-daagse door China. Heel bijzonder omdat het ook met mijn papa was. En dan, ja, als ik China, hetgeen wat ik hier altijd... Ik ben niet voor de Chinese keuken hier in België. Dus ik ga daar eigenlijk... Ja, ik heb dat ooit eens geprobeerd, maar is mij niet bevallen.
0: Ja.
2: En toen kwam ik in China en daar ging er eigenlijk een hele wereld voor mij open. Wat dat niet alleen wat de omgeving en zo, maar ook wat de keuken betreft. In die zin dat ik daar eigenlijk zeer lekker, zeer gezond gegeten heb. Ja, daar zie je eigenlijk bijna in de regio waar wij zaten geen gefrituurde zaken, geen de vettige dingen en zo.
0: Nee.
2: Dat heb ik daar niet gezien. Maar heel veel gestoomde groenten, lekkere smaken, ook de manier van eten daar, de cultuur van allemaal samen aan tafel, allemaal draaiplateaus. En je denkt van, ja, nu hebben we alles op tafel staan. Nee, ze blijven aanvoeren, ze blijven brengen van nog een beetje van dit, nog een beetje van dat. Dus dat vond ik een zeer fijne ervaring.
0: Klinkt heerlijk, vind ik wel een goed concept zo van verschillende gerechten en delen met elkaar.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja,
2: de sharing die we nu kennen.
0: De sharing die wij nu pas kennen, kenden ze daar al veel vroeger. En ik denk gewoon dat de Chinese keuken die wij eten, van de uithaal Chinees, dat die veel te veel verwesterd is. Hè?
2: Klopt, ja. Daar ben ik het heel wel bij u eens. Dat is zo. Dus de reden dat ik hier, jammer voor de Chinese restaurants hier, maar ik ga geen Chinees afhalen of eten. Nee, ik vind het echt niet mijn ding. Dus,
0: wat zal je nog altijd bijblijven van China? Zoiets waar je aan terugdenkt?
2: Het is misschien heel bizar, maar het is gewoon, ik vond het een heel prachtige omgeving. Ik heb van alles gezien, wat ik nooit meer zal zien. Maar wat mij echt bijgebleven is, als wij toekwamen in Peking, op de luchthaven al, dat ik daar dus militairen, dus politiemensen, zag lopen met een net hemdje, das, en dan ook een blazer met korte mouwen.
0: Een blazer met korte mouwen? Allee,
2: dus dan moet je voorstellen, bijvoorbeeld, dat je hier een politieman zou zien lopen die gewoon met een blazer aanloopt met korte mouwen.
0: Okay.
2: Of een militair die rondloopt met blazer, maar blijkbaar omdat het daar zeer warm is. Of was op dat moment. Dus dat is iets dat mij heel erg bijblijft. En dan ook het feit dat ze, als we rondliepen zijn eindigd in Shanghai, dat ik dan met mijn papa naast mij liep en dat je dan de Chinezen zag kijken van, tja, die is zwanger. En die onderstaan waarschijnlijk.
0: En dat kindje zal een oudere papa hebben.
2: Ja, die gaat inderdaad een oudere papa hebben. Maar het was voor ons een zeer fijne ervaring. Mijn papa is er niet meer, maar de herinneringen zitten voor altijd in mijn hart.
0: Tuurlijk wel. Koesteren voor altijd. Zo'n mooie reis.
2: Zeker weten.
0: Dankjewel voor het gesprek, Goedroen. Hele fijne woensdag nog.
2: Jullie bedankt.

0: zijn liefdesverdriet tot in de studio. Gino Vanelli, we hebben geleerd dat het eten in China veel lekkerder is dan bij de uithaal Chinees hier. En ik heb iets gevonden. Dit is, jawel, Hotel California weer. Op een Chinees snaarinstrument. De guzheng, zo heet dat. Een heel oud instrument. En ik wil dan ook nog vertellen dat ik zo meteen ga bellen met Lucas Dekkers. Die sprak een bericht in de Nostalgie-app. Hij studeerde in China, woont er ondertussen. Ik heb hem ook eens gegoogeld. Blijkbaar is hij ondertussen ook al beroemd in China. Ik bel hem naar Carly Rae Jepsen en R.E.M. En naar deze versie ga ik straks nog eens volledig luisteren. Ik vind dat wel tof.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Lotto is op zoek naar tenen.
4: Tenen?
3: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
4: Oh.
3: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
4: Gowen, ik voel dat mijn cliënteen.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrast.
7: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
8: Krevel. Leef beter.
9: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
10: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
11: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
10: Echt?
11: Echt waar?
9: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
12: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
13: Bus, cruise of vliegvakantie.
14: Reizen Lauwers.
13: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
14: Reizen Lauwers.
15: De successen van getalenteerde ondernemers vieren. Zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren. Politieke toespraken ontcijferen. Duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.

0: En dat is wat ik nu ook gedaan heb. Samen met Nostalgie de wereld rond. En ik kreeg daar straks in de Nostalgie-app een bericht van Lucas Dekkers. Die is nog maar pas naar China verhuisd, maar kent het er al heel goed, want hij heeft ook al in China gestudeerd. Ik moest nog even wachten om hem te bellen, want hij was nog aan het werk. Het is natuurlijk veel later in China. Ondertussen is dat afgelopen. Dus hebben we hem aan de telefoon. Dag Lucas, wat was voor jou de grootste cultuurclash toen je daar nog maar net was?
1: De grootte van alles hier en het aantal mensen is iets dat je moeilijk kan vatten. Als je dat verteld krijgt van iemand anders, als je dat te horen krijgt. En dat is soms niet voordelig. Hè. Als je het openbaar vervoer moet nemen in de spits en zo, is dat niet leuk. Maar dat zorgt er ook voor dat er heel veel service-industrie is en dat alles aangepast is aan heel veel volk. En je dus ook bijvoorbeeld wel makkelijk kan reizen. En andere dingen zoals take-out of ja, winkels en zo. Gewoon overal is alles aanwezig, omdat er zoveel volk is.
0: En het eten, dat is waarschijnlijk niet wat wij uithalen bij de Chinees.
1: Nee, er zijn eigenlijk 8 keukens in China. Dus dat is iets wat mensen zien vaak Chinees eten. Maar binnen China zijn er echt nog wel regionale verschillen in keuken. Wat mij opvalt is dat heel veel mensen, heel veel jongeren die nu ook naar China komen, zijn het meest fan van de Sichuan-keuken. Heet dat dan? Dat is eigenlijk de pikantste keuken uit China. Mm-hmm. Ook bekend van hotpot en zo, wat we nu meer in België ook zien. Maar eigenlijk zijn er heel veel verschillende keukens en dus voor elks wel wat wils.
0: Maar jij bent er ondertussen al heel bekend, dankzij de Chinese TikTok en een bekende talkshow. Blijkbaar heb jij daar verteld over ons mooie landje. Daar wil ik wel meer over weten, Lucas. Vertel eens.
1: Dat is eigenlijk mijn grootste bezigheid op Chinese sociale media. Dingen over

0: dan het meest van onder de indruk als je in die talkshow was bijvoorbeeld?
1: Ja, witloof, omdat eten werkt altijd goed bij Chinezen.
0: Ah, ja?
1: Dus ik begin meestal bij de frietjes. Maar natuurlijk, frietjes is wel al iets gekender van fastfoodzaken en zo. Ik moet dan duidelijk maken, nee, Belgische frietjes zijn echt wel anders. Dat witloof, dat was zoiets nieuw en ongezien. Terwijl er zijn veel meer groenten hier in China dan in België. Dus ja, dat was echt een beetje, wow, er wordt nu wel witloof gekweekt ondertussen in China.
0: Ah, ja, oké. Maar het is hier ook prachtig als het over de natuur gaat. Want jij woont in de streek rond Guilin, spreek je dat goed uit?
1: Ja,
0: als je nu zou
1: Guilin
0: zeggen, van, kom voor de eerste keer naar China. Wat zou je dan aanraden om mee te beginnen eigenlijk? Of om als eerste te bezoeken?
1: De meeste mensen doen Peking en Shanghai sowieso.
0: Ja.
1: En dan kiezen mensen vaak voor iets natuur. En dat is dan ofwel Guilin, ofwel tegenwoordig ook heel bekend is Zhangjiajie. Dat wordt vaak de Avatar Mountains genoemd. Dat zijn die hele hoge bergpieken die eigenlijk de films van Avatar hebben geïnspireerd. Zo die vliegende blokken in de lucht.
0: Prachtig is het daar. In ieder geval, hartelijk bedankt om even aan de telefoon te komen. Ik heb ook één Chinees zinnetje voor jou ingestudeerd. Xie xie, Lucas, Zhu ni hao yun. Heb je dat verstaan?
1: Ah, dankjewel. Dankjewel tegen mij. En dan dat je mij goed geluk wenst eigenlijk.
0: Ja, dat is waar. Voilà, kijk. Ja. Okay. Ik kan officieel naar China komen nu, hè, want ik kan al 2 zinnen Chinees.
1: Absoluut. Nee, maar een paar zinnen Chinees raak je al heel ver mee hoor, bij de Chinese mensen. Fijne zomer aan iedereen. Zeker voor de mensen die naar China komen.
0: Zeker vast. Dag Lucas. Nostalgie.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: understand. Niet vergeten dat je bij Veronique en Sander deze week nog een trip, een fantastische trip naar Parijs kan winnen. En er gebeurt nog veel meer.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Dag Amélie, goedemorgen. Hoe is het met jou?
3: Ça va, ça va.
2: We kennen nu natuurlijk allemaal als comedienne, maar nu ook vooral als kerstverse mama. Hè. Hoe is het met de kleine Luca?
3: Het is eigenlijk, ik ben ook zo zot van de Sims. Hè. Het is eigenlijk een beetje de Sims.
2: Mal, hè. Cool, hè.
4: Het is topen dat je hem dan niet in het zwembad stikt en het trappetje verwijdert. Ja, Amélie.
3: Well, op daarna is het heel gelijkaardig.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
9: Hoe dat?
8: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
9: Oh cool!
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
10: Voor haar, voor de kids of voor mij... De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
11: Nu zomersolden met kortingen tot 50%. Zondag 5 juli, open tot 18 uur.
10: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
12: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
1: Het grote nostalgie reisbureau
13: met Alex.

0: Ik heb ondertussen ook via de Nostalgie-app de belangrijkste Chinese zin geleerd. En dat is Wo Ai Ni. Wo Ai Ni. Dat wil zeggen, ik hou van jou. Dankjewel daarvoor, Erwin. En er is ook iemand die we absoluut niet mogen vergeten, net voor we afscheid nemen van China. Dat is... de grootste China-kenner ever.
1: Paul P. Paul P.
0: Eddie Wally natuurlijk.
1: Ni pe wang, jiao tangge, shui.
0: Zou ze dat sowieso wel verstaan hebben in China eigenlijk?
1: Wow, geweldig.
0: Dankjewel, Eddie, voor deze Chinese versie van...

0: met choreo van Marcia Boarodi.
1: Graag gedaan.
0: Hey, dag Marcia, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik heb een fantastische reis gemaakt door China.
1: Een verre reis.
0: Een verre reis. En ik heb zoveel bijgeleerd, echt waar, dat het eten er veel lekkerder is dan bij de uithaal Chinees hier.
1: Ongetwijfeld.
0: Dat het een land van contrasten is, want je hebt daar natuurlijk zo hele oude paleizen en tempels, maar je hebt daar ook heel futuristische steden. Ja, het is er gewoon prachtig.
1: Ik heb gehoord dat het een land is waar je echt je tijd voor ook moet nemen, waar je niet alles in één keer kan zien. Heb ik ook gehoord toen ik in de auto zat.
0: Ja, ik heb met twee verschillende mensen gebeld en die hebben dat inderdaad allebei gezegd. Je moet, denk ik, toch wel op zijn minst 3 weken gaan, of anders een paar keer. Hè.
1: Absoluut. Ja.
0: Maar we gaan weg uit China en we gaan naar ergens anders. Jij mag weer smijten met ons pijltje naar de grote kaart, de wereldkaart hier in de studio.
1: Ik ben benieuwd of terug van de eerste keer gaat lukken, Alexandra.
0: Ik ben ook heel benieuwd. Afstand? Veronique had daar straks 5 pogingen nodig.
1: Nee, dan gaan wij dat strakker doen.
0: Jij gaat verbeteren.
1: Ja! Oké, we zitten in Europa, maar ik ga even moeten kijken.
0: Ga je kijken? Oké, ik ben heel benieuwd. We blijven dus wat dichter bij huis.
1: Oh.
0: Ja?
1: Duitsland.
0: Duitsland.
1: Jazeker.
0: Duitsland. Ik moet een spanningstuntje starten nu, want het gaat daar niet zo goed op dit moment. Hè?
1: Nee, daar zijn ze niet zo gelukkig. Allee, de voetbalfans dan toch niet, veronderstel ik.
0: Voor een groot voetbalfeest moet je daar niet naartoe. Maar nog voor vele andere dingen wel natuurlijk. En dat gaan we allemaal te weten komen bij jou. Hè?
1: Stuur maar door in de app jouw vakantieverhalen van in Duitsland. Ben er benieuwd naar.
0: Zeer graag.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Boyband alarm. Je zingt mee met 5 zometeen. Keep on moving.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op Denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:03. Nieuws met Bart van Langenhoven. En je begint met die vreselijke appartementsbrand op Antwerpen Linkeroever. Daar zijn meerdere doden gevallen, Bart.
8: Ja, het vuur brak uit in een groot appartementsgebouw langs de August Vermeijlenlaan op de 8e verdieping. Hulpdiensten spreken dus nu van meerdere doden, maar ook zwaar en lichtgewonden. Brandweer kondigde het medische rampenplan af. Alle 200 inwoners worden zo goed en zo kwaad geëvacueerd. Onder wie ook de Antwerpse oud-burgemeester Bob Kools en zijn vrouw. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur daar kon ontstaan, maar je kan de rookpluim van ver zien. De brandweer vraagt om de omgeving te vermijden en om je ramen en deuren te sluiten als je hinder ondervindt. Er deden nooit meer kandidaat-studenten mee aan de Vlaamse start- en eikingstoetsen. Meer dan 8000, en dat zijn er 12% meer dan vorig jaar. Studenten snappen eindelijk dat die toetsen belangrijk zijn, zeggen onderzoekers van de Universiteit Gent. Het resultaat is wel niet bindend, maar de stijging komt er ook wel, omdat onder meer voor chemie en biologie een verplichte starttoets is ingevoerd. En Victor Willis, zanger van Village People, is overleden na een korte maar agressieve ziekte. Hij werd 74, dat maakte de discoband zelf bekend op sociale media. Willis verkleedde zich op het podium meestal als marineofficier of politieagent. En Village People ken je natuurlijk van de nummers YMCA en In the Navy.
0: Nostalgie weer.
8: Stilaan meer stapelwolken. Plaatselijk kan een bui vallen bij 22 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen start zonnig, daarna meer bewolking met lichte regen. In de namiddag droger met opnieuw zonnige perioden en 25 graden. Vrijdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af bij 19 tot 24 graden. Zaterdag zonnig en 25 graden. Zondag wisselen bewolkt en tot 27 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
1: Met Marcia. We hebben net 3 heerlijke uren in China doorgebracht bij ons Alexandra. En daarnet landde mijn pijltje op de landkaart bij Duitsland. Zo benieuwd welke leuke vakantieverhalen.

0: Now Will I Know, wat er te beleven valt in Duitsland. Zonder jouw hulp in de Nostalgie-app.
1: Reis rond de wereld.
0: Mijn pijltje is zo net op onze landkaart in onze reis rond de wereld op Duitsland beland. Dus dat is het land waar we de komende 3 uren met veel goesting en plezier over gaan bijleren. Misschien heb je zo weer een extra tip erbij voor op je reislijstje in de komende weken. Mark Gijsens is al wakker in de Nostalgie-app. Heeft er als bierliefhebber toch wel een paar lekkere grazen gedronken, zegt hij. Absoluut een tip om een van de gezellige biergartens te bezoeken in Duitsland. Staat genoteerd, Mark. En voor de rest denk ik dat we voor een uitbundig voetbalfeest er al niet naartoe gaan moeten. Na hun toch wel vroege uitschakeling op het WK eergisteren. Maar iets zegt mij dus dat Duitsland nog veel andere mooie dingen te bieden heeft. Ik zelf ben bijvoorbeeld in Keulen geweest, een paar jaar terug. Heel mooie stad. Een toffe rondvaart gedaan, ook op de Rijn daar. Maar wat maakt Duitsland voor jou absoluut de moeite? Neem me heel graag zelfs mee in je reisverhalen, in je tips misschien daar op dat Duits grondgebied. Wat heb jij er gezien de voorbije jaren, beleefd of gegeten misschien, dat je zo bijzonder vond? Of misschien zelfs onvergetelijk. Ik lees er heel graag over bij. Je weet mij zitten in de Nostalgie-app. En dan zorg ik ondertussen voor de grootste hits bij de Bocus. Patricia McNeil is onderweg met Ain't That Just The Way. Dat is 90s nostalgie. En hier zijn we bij Gautier. Blij dat je luistert.
2: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Al een fijne tip ook in de nostalgie-app van Céline Verbruggen, die al een aantal keer in Duitsland is geweest. Wat daar onder andere is bijgebleven, is de Wuppertaler Schwebebahn. Is blijkbaar een hangende zweeftrein in, de Duitse stad Wuppertal. Het is werelds oudste hangende spoorweg ook, sinds begin jaren 1900. En ze herinnert zich de prachtige vergezichten boven de Wupper, onder andere rivier, waar die monorail dan overheen gaat. Een heel toffe manier om een stedentrip te doen daar, zegt ze. We nemen het mee in ons lijstje. Dikke merci voor de tip. Phil Collins gaat voorlopig niet mee met de zweeftrein de komende uren. Wat hij wel gaat doen, is nog eens voor jou achter zijn drumstel zitten. Dat doet hij zo meteen met Genesis.
1: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
1: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Slim.
1: Prachtige keuken, hè?
2: Ja.
3: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solde tot 30% korting.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
5: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenor Geurbooster 4 voor maar 10 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Yes! Allee, zo'n snelheid, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate, natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
10: 30 ideeën voor pastaschotels
9: in Libelle Lekker naar
10: de 5 beste beleggingen van het moment
9: in Trends of naar
10: Belgische politiek achter de schermen
9: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

knip in die werkweek zetten met Sylvester. You make me feel mighty real. En tussendoor ook een beetje Duitsland verkennen in onze reis rond de wereld vanmiddag. Ik zie meteen in de berichtjes in de app een grote voorliefde voor het Zwarte Woud natuurlijk. Dominique Verhellen onder andere is in Veldberg geweest. Zalige wandelingen en herinneringen gemaakt daar. En ook Berlinda Olieslagers heeft een heel tof verhaal. Zij stuurde een fotootje door van haar gezin op het Baumwipfelpfad. Het ziet er zo tof uit. Ik zie op de foto een houten pad op hoogte, waar je dus prachtig kan wandelen door de bomen. Berlinda zegt dat het heel leuk is om te doen, ook met kindjes erbij. Je hebt een spectaculair uitzicht over het Zwarte Woud. En dan daarna met een glijbaan naar beneden. Van hoogtepunten gesproken daar in het Zwarte Woud. Mooie natuur gezien ook. Vriendelijke mensen. We slaan het mee op. Heel tof. Praat er gerust over mee, over jouw tips, jouw leuke ervaringen in Duitsland. Dan duiken we straks ook al even in een paar Duitse hits die jou misschien ook wel terugbrengen naar een leuke vakantieherinnering. Doen we nog voor 1 uur. Nu is staan Céline Dion.

0: tussen de grootste hits hier bij Nostalgie. Hou je ook al maar klaar voor een kleurrijke Vlaamse bende zometeen die de soundtrack heeft geregeld bij een pak van je zomers in de 90s. Je hoort zo over 2 minuutjes.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Nu bij Aldi. -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi. Altijd slim.
6: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
7: DSM Keukens.
6: Altijd open op zondag.
8: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
9: En ook uw budgetvakantiepech?
8: Wat?
9: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
8: Oh nee.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radion.
10: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solden op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
11: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
12: Al je Napster-downloads uit de Nilies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nilies via onze app of op nostalgie.be. Het grote Nostalgie Reisbureau.
1: Met Marcia.

Veel Caribische roots bij Boney M. Van Aruba tot Jamaica. Maar de groep zelf die werd gewoon opgericht in Frankfurt, Duitsland. Stop nummer 6 trouwens in onze reis rond de wereld deze zomer. En er zit wel meer topmuziek daar in Duitsland. Over alle genres heen. Hè. Denk maar aan deze toppers om te beginnen. Elfenville. Pure 80s nostalgie. Net als de rockers van Scorpions. Zalig toch? De riffs van Rudolf Schenka. Maar ook de Duitse beats werken goed. Ja, ja. Snap. Niet weg te krijgen uit de charts in de vroege 90s. Of deze Peter Fox. De enige song waarop ik plots vloeiend Duits kan. En dan niet te vergeten. Daar is ze, Helene Fischer. De onbetwiste koningin van de Duitse slagerpop. Jazeker. Van haar krijgen we regelmatig berichtjes over in de nostalgie-app. Over hoe goed ze wel weer was live. Fabienne van Brussel bijvoorbeeld volgt haar overal. Van Keulen tot Düsseldorf, van Dresden tot Berlijn en binnenkort terug in München. Veel plezier daar, Fabienne. Jij bent grote fan. I love it. Dan leggen wij ondertussen ons oor nog eens tegen een andere Duitse topmadam. Tegen de eerste grote Nena-hit. Lang voor er sprake was van haar 99 Luftballons. Haar grote doorbraak in de lente van 83 en lekker pittig.

0: Hoe zit het? Hebben we hoesting in Fleetwood Mac?
1: Straks bij Nostalgie. Tell me lies,
0: tell me sweet little lies. Komt in orde, zie. Little lies zometeen.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
3: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
4: Reizen Lauwers.
3: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
4: Reizen Lauwers.
5: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
6: Hela, dat is toch met pingpongballen?
5: Ja, en dan?
6: Ja, geen bal uit het gezicht.
5: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
6: Goeie bal.
5: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
3: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na. Hoogstraten aardbeien.
7: Nostalgie. Het is 2:01. Tijd voor het nieuws met Vrouwke Kaljon. En jij begint, vrouwtje, met die dodelijke appartementsbrand op Antwerpen-Linkeroever.
8: Ja, bij een grote brand in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen op Linkeroever zijn meerdere doden en zwaar gewonden gevallen. Dat bevestigt de politie. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn. Het vuur brak uit op de 8e verdieping. Het is ook nog niet duidelijk hoe. Alle meer dan 200 inwoners zijn geëvacueerd. De brandweer kondigt het medische rampenplan af en vraagt om de omgeving te vermijden en om je ramen en deuren te sluiten. De man die 2 jaar geleden een gezin doodreed in Ruttervoorde heeft een strengere straf gekregen. Hij is in beroep veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 jaar effectief. In februari was dat slechts 1 jaar effectief. De man reed met ruim 200 km per uur en 1,5 promille alcohol in zijn bloed tegen de wagen van het gezin. Een koppel van 29 en 30 jaar en een dochtertje van 8 overleefde dat niet. Hij krijgt nu ook een levenslang rijverbod en een geldboete van €8.000. En vanaf vandaag mogen kinderen onder de 12 jaar de hele zomer lang gratis meerijden met de kustram. Er is wel 1 voorwaarde. Ze moeten een zelfgemaakte strandbloem bij hebben. Vorig jaar kon dat ook al, maar toen liep de actie enkel in augustus. Nu loopt de campagne de hele zomer.
3: Het weer met Erwin Franks.
9: Op heel wat plaatsen domineren wolken en raakt het volledig betrokken met kansen op een bui of wat motregen. Pas laat vanmiddag en vanavond komt de zon opnieuw tevoorschijn. Dat gebeurt het eerst aan zee. Bij ginds 19 graden, elders wordt het 23 graden. Morgen komt de zon meer en meer tevoorschijn en wordt het iets warmer. Het blijft ook overal droog. En dat droog weertippen behouden we op donderdag en vrijdag met geregeld veel zon en het wordt geleidelijk opnieuw iets warmer.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau
10: met Marcia.

90s nostalgie met Savage Garden, To the Moon and Back. Op deze eerste dag van juli, de eerste dag ook van de zomervakantie. Met weer een pak mooie namen, zeg, die gaan landen op onze festivals in de komende weken. Misschien ga jij zo wel kijken naar Diana Ross binnenkort. Eind deze maand, op de Lokerse feesten. Wat een cadeau, zeg, om die vrouw nog eens langs te krijgen. Want ze is ondertussen de 80 gepasseerd. Dus ja, ze wordt stilaan een beetje selectiever in de shows die ze nog speelt. Hier is ze nog eens. Vrijwel zeker dat je deze ook gaat kunnen meezingen die avond.

0: Elke dag deze zomer prikken we een paar keer door ook naar de gezellige drukten op Brussels Airport. En ik hoor dus net van onze reporter Ellen dat ze daar nu al de schattigste passagier van deze zomer heeft gespot. Ik neem je mee naar de vertrekhal, naar Cher en Calvin Harris.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Dag Amélie, goedemorgen. Hoe is het met jou?
3: Ça va, ça va.
2: We kennen nu natuurlijk allemaal als comedienne, maar nu ook vooral als kerstverse mama. Hè? Hoe is het met de kleine Luca?
3: Het is eigenlijk, ik ben ook zo zot van de Sims. Hè. Het is eigenlijk een beetje de Sims.
2: Mal, hè.
4: Het is topen dat je hem dan niet in het zwembad steekt en het trappige verwijdert. Ja, maar nee.
3: Well, op dat na is het heel gelijkaardig.
1: Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
9: Hoe dat?
8: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
9: Oh cool.
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be. Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landop.be.

0: successen van getalenteerde ondernemers vieren. Zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren. Politieke toespraken ontcijferen. Duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
1: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
2: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

0: Elsie Dolander smult hiervan mee, hoor, in de nostalgie-app. Calvin Harris en Sam Smith, samen met Promises. Ik hoorde daar straks al van mijn collega Ellen dat ze blijkbaar een schattige viervoeter heeft gespot op Brussels Airport.
1: Ribben de Bie met Petri.
0: En misschien heb jij dat ook al gedaan. Vliegen met je hond, of ga je dat nog doen in de komende weken? Is ook deel van het gezin, hè? Toch tof als die ook mee kan op vakantie. Vraag me dan wel af wat er zoal bij komt kijken bij vliegreizen met je viervoeter. Ellen gaat er nu op af voor jou, als het goed is.
2: Mevrouw, kan ik u iets vragen? Jij gaat met de hond op reis, ja. Zie ik. Wat is de naam van de hond en wat is jouw naam om te beginnen?
3: Sophie, en dat is Sweetie.
2: Sweetie. En uw man is daar ook bij? Dus jullie zijn eigenlijk met z'n drietjes op vakantie. Ik heb geen hondje, maar er zijn heel wat mensen, denk ik wel, die reizen met een huisdier. Zijn daar bepaalde voorwaarden dat zij mee mogen? Of hoe gebeurt dat eigenlijk? Wat moeten ze doen?
3: Aangezien dat zij klein is, mag zij mee in de cabine. En dat is tot 8 kilogram met de tas, inclusief. En die zit tussen mijn voeten.
2: Oké.
3: Okay. Wij moeten haar ook boeken.
2: Je moet haar uiteraard ook boeken, maar...
3: Dus de vlucht hangt af of dat een hond mee kan. Want er mogen maar maximum meestal 2 of 3 honden mee. Dus... En onze bestemming Alicante is zeer geliefd voor tweede verblijvers met een hondje. Dus,
2: Alicante, ik ben daar vorige week ook geweest voor een shoot. Ja. Maar bon, ze zeggen, hè, ik doe fotowerk. Kinderen en dieren zijn de moeilijkste om mee samen te werken. Omdat je die niet zo kan controleren. En ik neem aan een hondje. Stel dat dat begint te blaffen. Of niet goed wordt, of eender wat, hoe ga je daarmee omgaan?
3: Ja, zolang ze bij mij is, is het tamelijk rustig. Maar als ze een klein kindje hoort, ja, dan moet ik haar sussen. Dan steek ik mijn hand wel een keer in de tas en wrijf ik haar een beetje. Of, dat komt wel in orde dan.
2: Geeft dat geen stress voor dat dier? Zo op vliegen?
3: Zij is dat gewoon van als ze klein was. En zij wordt bijna 12 jaar. Dus is dat zo gewoon om mee te gaan met ons. Dus ja, nee.
2: Dat begrijp ik. En dan, we zijn in Alicante. Gaan ze dan ook mee, Sweetie, naar het zwembad, naar de markt?
3: We hebben daar ons eigen vakantiehuis. Dus ja, ik werk ook van daaruit. Dus ze zit in de bureau bij mij, in de airco.
2: Dat is eigenlijk fantastisch, want ja, ik denk dat dan...
3: In de tuin lopen, dus ja.
2: En ze kan in de tuin lopen, dus eigenlijk ook een beetje de tweede thuis.
3: Ja, dat klopt.
2: Ja. Ik wens jullie een deugddoende vakantie. Het is alvast heel mooi weer, ik ben er vorige week geweest. Het is ook puffen zoals hier.
3: Ja.
2: Maar... komt helemaal goed. Veel plezier met drietjes. Joehoe.
1: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé?

0: heeft nog een tijdje in Duitsland gewerkt en gewoond. Freddy, nog tot 3 uur verkennen we trouwens het land samen met jouw tips en verhalen die nog altijd super welkom zijn in de Nostalgie-app. Als we meteen nog eens kijken welke plekjes jij sowieso op je bucketlist moet zetten als je zelf binnenkort gaat. Maar eerst nog langs Umberto Tozzi en de mannen van AHA. Ik ook nog te goed van mij.
1: Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
1: Of grassprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Goh, Wim, ik voel dat mijn cliënten.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu 1 kilo schepsnoep voor maar 5 euro in plaats van 12,90 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Mannekes, heb je dat gezien?
6: Heb je dat gezien?
5: De grote zomerdeals bij Gamma.
7: Ja, ze doen met kortingen.
6: Tot 50%.
5: En de bon in de folder.
6: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
7: Ook gezien.
5: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.

0: Bompie, wij klussen mee!
1: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee jong, gracias Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wisselkosten. Kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
9: Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be. Het grote nostalgie reisbureau
10: met Marcia.

0: boys van AHA uit Noorwegen. Daar zaten we gisterenmiddag nog.
1: Reis rond de wereld.
0: Deze middag rijden we dan samen door Duitsland. Net zoals Mirjam Kassimon ook al gedaan heeft, zie ik in de Nostalgie-app. Zij vindt Duitsland echt de moeite omdat het zo'n veelzijdig land is om te verkennen. Interessante steden met leuke musea, maar ook adembenemende natuur. Beieren is bij haar favoriet. Met de fiets door alle pittoreske stadjes langs de romantische straßen. Ze is ook al gaan winterwandelen in de sneeuw in de Beierse Alpen. Ze is ook al gaan hiken door een van de vele klammen, oftewel rotskloven, de Breitachklam of de Partnachklam, raadt ze dan aan. In de zomer zie je daar het water naar beneden kletteren blijkbaar in die rotskloven. En in de winter is het dan weer prachtig bevroren allemaal. Oh, schitterende beelden, ik kan het me al een beetje voorstellen. Ik voel trouwens dat we Mirjam nog wel een paar keer gaan tegen het lijf lopen als we zelf ooit eens naar de kanten van Beieren zouden gaan. Merci voor de fijne tips en praat er gerust over mee in de Nostalgie-app over jouw leukste ervaringen daar in Duitsland. Het land wordt met de minuut boeiender. Ongelooflijk. Hier, Destiny.

0: En ook Karine van Dijk heeft haar hartje verloren aan Duitsland. Zeker is met de Mobilon de moezel afreizen, zegt ze in de Nostalgie-app. Je komt zoveel mooie dorpjes en kastelen en wijngaarden tegen onderweg. En ook nog eens aan aangepaste staanplaatsen voor je Mobilon. Geen gebrek en niet duur. Dat is altijd meegenomen, zeg.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En ook altijd meegenomen. Een goede Nick Kamen. I promised myself. Komt eraan na het nieuws van 2.
2: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
8: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
9: Amai, schoon.
8: Ja, ja.
9: En dat paste binnen jullie budget?
8: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
9: Slim.
8: Prachtige keuken, hè?
9: Ja.
10: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
11: Ego Keukens.
10: Nu solde tot 30% korting.
12: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
13: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
14: Nu zomersolden met kortingen tot 50%. Zondag 5 juli, open tot 18 uur.
13: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
15: Green. Energie Rebellie.
16: Nostalgie.
0: En zo is het 3 voor 2. Nieuws krijg je van Vrouwtje Kaljong. Het is een zware balans na die dodelijke brand in een appartement op Linkeroever, vrouw.
17: Ja, bij die brand zijn minstens 6 doden gevallen, dat bevestigt de politie. Het aantal kan ook nog oplopen, want de brandweer zoekt nog naar mogelijke slachtoffers in het gebouw. Er vielen ook verschillende zwaargewonden. Het vuur brak uit op het gelijkvloers, bevestigt de politie, en dus niet op een van de hogere verdiepingen. Het is ook nog niet onder controle, maar de brand kan wel niet meer uitbreiden. Het is ook nog onduidelijk hoe die brand precies is ontstaan. Amper 1 op de 5 Belgen gaat minder pakjes bestellen door de Europese pakjestaks. Dat blijkt uit een bevraging van de ING-bank. Als je vanaf nu online een pakje koopt buiten de Europese Unie, dan betaal je daar €3 tax bij per product. Maar het houdt mensen dus niet tegen, want 4 op de 10 Belgen koopt regelmatig bij goedkope modeketens of webshops, zoals Shein of Temu uit China. Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen. En de Nederlandse zwemcoach Mark Faber is 6 maanden geschorst voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Nederlander is hoofd van de topsportwerking van de Vlaamse Zwemfederatie en coacht ook ons Belgisch zwemtalent Roos van Otterdijk. Maar Faber was er niet bij op het Belgisch kampioenschap in mei. Een voormalig zwemster zou klacht hebben ingediend. En het is ook niet de eerste keer dat zijn gedrag in opspraak komt. In 2023 liep er al een onderzoek voor machtsmisbruik en intimidatie. De Vlaamse Zwemfederatie blijft wel het vertrouwen in Mark Faber behouden.
1: Nostalgie weer.
17: Stilaan meer stapelwolken, af en toe wel enkele lokale buien met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zonnig, maar al snel wordt het vanaf het westen zwaar bewolkt met lichte regen. In de namiddag vanaf de kust droog met zon en 25 graden. Vrijdag veel zon en 24 graden. En ook in het weekend nog zonnig tot 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
6: music.
1: We are
6: Nostalgie.
1: Het grote nostalgie reisbureau
6: met Marcia.

Nog zo'n Duitse hit. Sandra. I'll never be Maria Magdalena. Frey denkt ook meteen aan Modern Talking in de nostalgie-app. You can win if you want. Ook Duits. If you want it, you will win. On your way, you will see that life is more than fantasy. Nog zo'n muzikaal succesrecept uit dat schitterende land. Met die net iets te hard gebronzeerde Thomas Anders. Oh man, het heeft ons al veel gegeven, dat land. Qua muzikale verstrooiing, maar ook qua vakantieherinneringen. Zoveel fijne dingen die al binnengekomen zijn in de app de voorbije uren. We zijn heel de zomer lang samen op reis hier bij Nostalgie. De wereld rond met jouw verhalen en tips. Maar wie weet, zorgen we binnenkort ook voor jouw volgende reis. Mijn collega's Veronique en Sander die geven deze week al meteen een trip richting Parijs weg. Daar kan je morgen vroeg nog voor meespelen vanaf 6 uur hier bij Nostalgie. Veel succes. En bij mij zit je goed voor een stevige Tina Turner zometeen. En deze James Arthur.

0: Tina Turner. Zometeen heb ik voor jou een song die de kilometers echt wel doet voorbijvliegen. Op die pijlsnelle Duitse autobaan. Of op de autoroute du Soleil. Misschien 2 minuutjes en hij zit in je boxen.
1: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
7: Heb je wat gezien?
6: De grote zomerdeals bij Gamma.
8: Ja, ze doen met kortingen.
7: Tot 50%.
6: En de bon in de folder.
7: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
8: Ook gezien.
6: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
8: Pompie, wij klussen mee.
9: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
12: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
13: Lenen bij Leemans.
14: Zeg Suzy, wat zit je nou zo op haar horloge te zingen?
15: Ik ben ontaftellen, Harry.
14: Ontaftellen?
15: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
14: Maar Suzy toch?
16: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
13: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
16: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.

0: werkt momenteel aan haar herstel in Portugal, waar ze al jarenlang een vakantiehuis heeft. En zo heeft iedereen, denk ik wel, een land dat als een tweede thuis aanvoelt. Met Portugal begonnen we trouwens onze reis rond de wereld. Deze maandag hier bij Nostalgie. Vanmiddag zitten we in Duitsland. Een plek waar content creator en podcast host Bert de Kok ook al is geweest. En eigenlijk nog vrij op de wilde boef.
1: Hey, Bert de Kok hier. Mijn gek zomerverhaal dat ik nooit ga vergeten is het verhaal van 2 jaar geleden. Toen ben ik naar Adele gegaan in München, maar eigenlijk heel last minute. Ik heb daar 's ochtends nog tickets voor kunnen kopen, zo aan €30. Het was zo'n loterij. En dan ben ik die dag zelf nog naar München gevlogen. En de dag nadien stond ik vlak voor Adele op de eerste rij zelfs. Dus amai, dat was heel onvergetelijk. En ja, als ze nooit meer terugkomt, Adele, ik heb ze gezien van op de eerste rij. Nah.
0: En hij wrijft het er nog eens goed in ook. Nee, zalig moet dat wel zijn. En soms zijn de leukste reizen nog de spontane reizen. Die last-minute tripjes. Geen lange voorbereidingen, geen te grote verwachtingen in de maanden voor je vertrek. Maar gewoon boeken wanneer je goesting hebt. En misschien wel op leuke plekjes belanden waar je anders niet zou geraken. Voor nu gaan we er nog een beetje extra muziek tegenaan kletsen. Chris de Burke is onderweg.

we gaan wel met meer in het rood staan vanavond, denk ik. Hè? Of in onze drie kleurs. Op café misschien, op groot scherm of thuis voor de televisie. Het wordt een pittige opdracht voor onze Rode Duivels tegen Senegal. Maar de hoop op die achtste finales leeft. Ik zie het in de nostalgie-app. Al die pronostieken die binnenkomen op dit moment. Aftrap om 10 uur vanavond over Senegal heen wippen. Let's do it. Eerst genieten van de muziek.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat Club.

0: Apple. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
1: Nou, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee. Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
4: Hela, dat is toch met pingpongballen?
3: Ja, en dan?
4: Ja, geen bal uit het gezicht.
3: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
4: Goeie bal.
3: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De vijf beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het grote nostalgie reisbureau.
3: Met Marcia.

0: een all-time favoriet van Talk Talk dit. Life's what you make it. Ondertussen nog een berichtje van Guy Storms in de Nostalgie-app, want Duitsland is echt wel zijn tweede thuis.
1: Reis rond de wereld.
0: En ik geloof hem graag. Hij is tot zijn 21 jaar elk jaar daar geweest, met zijn ouders op vakantie. 9 jaar het Eifelgebied, 11 jaar het Zwarte Woud en dan nog 1 jaar Beieren erbij. Veel mooie plaatsen en bezienswaardigheden en vooral ook natuur om te wandelen, zegt hij. Als je in Beieren bent, moet je zeker eens gaan kijken, raadt hij aan, naar Kasteel Neuschwanstein. Dat is het sprookjeskasteel dat als inspiratie heeft gediend voor het kasteel van Doornroosje in Disneyland. Wauw, echt merci voor de vele leuke tips en verhalen de voorbije uren. Van hangen in de biergartens in Duitsland tot hiken in de mooiste rotskloven. Van meerijden met de oudste zweeftrein van Europa tot rondvaarten doen. Supergezellig op de Rijn en de Moezel. Echt top dat we elkaar een beetje kunnen helpen in die vakantieplannen. Morgen vroeg om 9 uur weer een nieuwe reisbestemming aan de beurt bij Alexandra. Heel benieuwd waar dan ons pijltje gaat landen op onze grote wereldkaart hier in de studio.

paar minuten en de deur van Sean's Muziekcafé gaan weer open. En daar gaat het aan de toog onder andere gaan over een nieuwe app in China waarmee je iets kan huren. Op zich niet zo gek. Maar in dit geval is het echt bizar. Want je huurt iets levends. Ja, zet je erbij en je hoort er alles over. En tot dan zing je nog mee met Jamiroquai.

0: Straks in Chance Muziekcafé.
1: Lessons in Love, level 42 in uw oren zo dadelijk.
2: Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Mannekes, Pompie, heb je de dag gezien?
5: Heb je wat gezien?
4: De grote zomerdeals bij Gamma.
6: Ja, ze doen met kortingen.
5: Tot 50%.
4: En de bon in de folder.
5: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
6: Ook gezien.
4: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
6: Pompie, wij klussen mee.
7: Yeah. Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Lotto is op zoek naar tenen.
9: Tenen?
8: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
9: Oh.
8: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
10: Gewin, ik voel dat mijn cliënteen.
11: C'est
8: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
12: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
13: Ego Keukens.
14: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu 1 kilo schepsnoep voor maar 5 euro in plaats van 12,90 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
17: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
16: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
18: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor 749 euro. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
19: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
20: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
21: Onze DJ's live aan het werk zien. Dat kan via Play.
22: Bekijk Nostalgie in de app van Play en op nostalgie.be.
23: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
24: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
25: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
26: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is een 3:30 nog. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En een zware balans na de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever.
27: Ja, bij die brand in Antwerpen zijn minstens 6 mensen overleden, dat bevestigt de politie. Het aantal kan ook nog verder oplopen, want de brandweer zoekt nog naar mogelijke slachtoffers in het gebouw. Er vielen ook verschillende zwaargewonden. Het vuur brak uit op het gelijkvloers in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen. Er wonen meer dan 200 mensen. De brand is ook nog niet onder controle, maar het vuur kan wel niet meer uitbreiden. Het is nog onduidelijk hoe die is ontstaan. Het medisch rampenplan is afgekondigd. Canada doet volgend jaar voor het eerst mee met het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat meldt de organisator EBU. De Canadese publieke omroep werd vorige week al lid van de EBU en kon daardoor officieel deelnemen aan de zangwedstrijd. Er deden in vorige edities al verschillende Canadese deelnemers mee, zoals Céline Dion. Zij won het Eurovisie Songfestival zelfs in 1988, maar dat was toen voor Zwitserland. Canada is de eerste nieuwe deelnemende land sinds Australië in 2015.
1: Zeg maar, vraag, sorry dat ik je onderbreek, maar dat is nu toch, Australië, Canada, dat is toch geen Eurovisie Songfestival meer. We moeten toch eens van naam veranderen of zo. Wat denkt de Lenke?
0: Ja, misschien moeten we toch eens een oproep doen. Een nieuwe naam voor het Eurovisie Songfestival.
1: Ja, we organiseren een polken in het muziekcafé. Goed, ga gerust verder, Lenke.
27: Voilà. En dan tennis. Zizo Bergs en Alexander Bloks passen voor de eerste ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Bergs won gisteren in het enkelspel en wil zich daarop volledig focussen. Hij zei toen al dat het een zwaar traject is en dat hij de juiste prioriteiten moest leggen. Bloks werd gisteren wel uitgeschakeld door de nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev, maar hij ging dus akkoord met de opgave. Bergs neemt het morgen dan op in het enkelspel tegen de Portugees Faria.
21: Nostalgie weer.
27: Stapelwolken met af en toe enkele lokale buien met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zonnig, maar al snel wordt het vanaf het westen zwaar bewolkt met lichte regen. In de namiddag vanaf de kust droog met zon en 25 graden. Vrijdag dan veel zon en 24 graden. En ook in het weekend nog zonnig tot 26 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
21: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Jean's Muziekcafé.
2: Jean en Lentje.
1: Welkom, de boot zit weer goed vol met fijn volk zoals u zelf, maar zeker ook met straffe toogklap. Muzieknieuws, hit van de naald en natuurlijk ook al jouw favoriete nostalgische hits in onze jukebox.

0: maar ze nog staat te lachen. Hè. Altijd zo schattig.
1: Sean's Muziekcafé.
0: Ja, welkom iedereen, beste cafévrienden. Je hoort het vrouwtje net vertellen in het nieuws dat Canada voor het eerst meegaat doen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar in Bulgarije. Allee, dat is fijn natuurlijk, the more the merrier, maar eigenlijk onnozel dat dat nog steeds Eurovision heet. Allee, ja, er zijn een paar suggesties binnengekomen voor een nieuwe naam in de app. Abdel die stelt Euro World Vision voor. Chris Ooms die zegt misschien het World Political Song Festival. Ja, dat is het ook wel wat. En Chrisje van Huffel die zegt Global Music Festival. We zijn vertrokken, denk ik. We gaan er snel komen.
2: Ik vind het allemaal goed. We zullen het doorgeven aan Martin Green, dat is de directeur van het Songfestival.
0: Die luistert dat geregeld,
2: goed komen.
0: He?
2: Zegt is trouwens ook de internationale dag van de mop vandaag. Op de dag dat de Rode Duivels spelen. Ik hoop dat dat dan maar goed komt. En ik ben ook altijd blij als 1 april voorbij is. Verzinnen ze nog zondag. Dus alstublieft niet met flauwe moppen afkomen vandaag.
0: Doe het niet. Dankjewel. Feestje wel goed?
2: Ideaal.
0: Alright, klein feestje. Klein groot feestje, want Debbie Harry is jarig. Ze wordt er 81 vandaag. En ook die durft wel eens te luisteren naar Muziekcafé. Rapture van Blondie.

0: Coldplay en A Sky Full of Stars. Internationale dag van de mop vandaag. En al is het de Jordi of Jordi kan hem weer niet inhouden. In de app stuurt hij toch een flauwe mop door. Let op, twee soldaten zitten onder een boom. Zegt de ene tegen de andere: we zijn under attack. En wat? Tak van een boom.
1: Zometeen in Sjaals Muziekcafé.
0: Ah, wie van mij?
2: Van de Jordi.
3: Geen mop, nee. Want in China is er heel wat controverse ontstaan door een nieuwe app die daar gelanceerd is. En dat is een app waar je iets op kan huren. Ik had nu al gehoord bijvoorbeeld van verhuur van trouwjurken of reiskoffers. Maar die Chinezen hebben nu echt iets heel bizars bedacht. Want het is iets dat leeft.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
6: DSM Keukens.
5: Altijd open op zondag.
7: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
8: Nu zomersolden met kortingen tot 50%. Zondag 5 juli, open tot 18 uur.
7: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
9: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
10: Bus Cruise of Vliegvakantie.
11: Reizen Lauwers.
10: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
11: Reizen Lauwers.
12: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
13: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

0: Er is dus heel wat controverse over een app die ze hebben in China. Wangbo heet die app. En dat is eigenlijk de letterlijke vertaling van hondenwandeling. En dat is dus ook exact wat je kan boeken op die app. Want ja, in grote steden als Peking, Shanghai en Shenzhen kan je honden huren voor een wandeling van een uur of langer als je dat wilt. Dus omgedraaid, als je een hond hebt in China, kan je een profiel aanmaken en je hond daar aanbieden in die app. Van 90 cent tot $8 is het dat ze vragen, afhankelijk van welke ras dan. Want ja, dan kan je meer vragen als je een chique ras hebt, denk ik dan. Ja. En ook afhankelijk van hoe lang je wil huren.
1: Ja, ik snap het wel, dat misschien mensen die geen hond in huis willen halen en de constante zorg daarvoor willen dragen, ze denken, maar ik wil er wel eens mee gaan wandelen, want ik hou wel van beestjes of zo. Maar het probleem is dan wel, daar komt dus nu de kritiek, komt er kritiek op, omdat het niet goed kan zijn voor het welzijn van de dieren. Hè. Frequent van verzorger en van omgeving wisselen en zo, dat kan dan voor onnodige emotionele stress zorgen bij honden. Ik snap het wel. Bij ons, onze Marley, onze Golden Retriever, soms gaan onze buren er eens mee wandelen, omdat ze dat graag willen of omdat wij een dagje weg zijn. Of als we echt op vakantie zijn, dan gaat Marley zo enerzijds bij haar zusje logeren of bij haar broertje en de eigenaars. Maar dat is dan, kan je ook zeggen, wisselen van omgeving en van verzorgen, maar dat zijn dan wel telkens vaste mensen en vertrouwde omgevingen. Uh-huh. Om een duur. En niet zo, ik zou Marley nooit op zijn website of zijn app zetten om elke week met een volslagen vreemdeling te gaan wandelen.
0: Ik heb nu geen honden, maar heel soms zou ik ook wel eens graag mijn kind willen verhuren en er toch nog voor betaald worden ook. Nee, dat is een mop. Dat is niet waar,
1: Oké, we bedenken een naam voor de app om kinderen te... Nee, dat gaan we niet doen. Maar zou jij het wel doen, jouw eigen harige, viervoeterige kindje op zijn website zetten en die aanbieden, jouw hond, voor een hondenwandeling? Misschien vind je het wel een top idee. Laat maar weten in de app.

0: ja, we hebben het hier net even over de nieuwe Chinese app Wangbo, die ja, waar veel over te doen is. Daar kan je dus een hondenwandeling boeken. Je betaalt dan om met een hond van iemand anders een uurtje te gaan, gaan wandelen.
1: Het is heel duidelijk, ja, in de app. Geen fans van verhuren. Nope. Wim zegt, ja, nooit, hè, want wat als ze hun beste vriend nooit meer terugbrengen? Harold zegt, een hond is geen ding, maar een levend wezen om te verhuren of om daar geld aan te verdienen. En
0: Anne, die stuurt van, ik zou dat nooit doen, zeker niet in China, daar eten ze toch hond. Het kan zijn dat ze dat je beste vriend nooit meer terugziet, dat ze hem oppeuzelen.
1: Ja. Maar kijk, nog gevaarlijk ook. Dus conclusie, je huisdier verhuren is echt not done.
0: Not done. Alleen maar liefde voor onze doggies. En daar gaan we ook de muziekcapsule zo dadelijk aan ophangen.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026. Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
3: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
7: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
8: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
2: Chance Muziekcafé.
9: Chan en Lenkje.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: In China is er een beetje controverse ontstaan door een app waar je een hond kan huren. Wij zijn daar niet meteen de grootste fans van. Alleen maar liefde en respect voor honden en huisdieren in het algemeen.
2: Maar ik ben blij dat we het in de groep gooien hier in het café. Want Jordi die stuurt bijvoorbeeld in de app als iemand die geen hond heeft, vind ik het wel een leuk idee. En dan zal ik zeggen waarom. Zie, mijn zoontje zou heel graag een hondje willen. Maar ik hou dat dan tegen omdat we op een appartement wonen. En zowel mijn partner als ik voltijds werken. Heel herkenbaar, Jordi. Dus zo'n app waarmee je dan wel regelmatig mag gaan wandelen met hondjes lijkt me een leuk alternatief. Kijk, dat kan ik dan ook wel weer volgen. Is wel iets voor te zeggen.
1: Oh ja, en Juri die laat ook nog weten, grappig, hier hebben we Pawshake, een app waarmee wij dan iemand betalen om met onze hond te gaan wandelen. Ja, dat is eigenlijk een beetje zoals een babysit-app, hè, voor de kids. Maar de conclusie uit al jullie berichtjes is toch dat er heel veel liefde is voor de hondjes. Dus daar gaan we vandaag de capsule mee vullen. We gaan op zoek naar songs die beginnen met de letter H. De H van huur. Hond of huurhuisdier?
2: De H.
1: De H, zoals ze zeggen.
2: Ga hier nog een berichtje van. Laatste. En dan gaan we. Christophe de Winne stuurt een app om schoonmoeders te verhuren. Dat zou pas ideaal zijn. Ze mogen ze direct 30 dagen houden. Ja, dat vind ik wel grappig. Internationale dag van de mop. Chinese, I love your smile. Merci om ons te doen lachen, Christophe.

En laat jij ons eens weten welke geweldige songs je allemaal kan verzinnen. Die beginnen met de letter H. Voor in de muziekcapsule de letter H. Daar zijn we naar op zoek. Deze telt niet. Rhythm Divine van Enrique Iglesias. Escucha el ritmo.

0: straks in Chance Muziekcafé. Hey, girl, I
1: want to make you sweat. Ja, maxima tot 25 graden vandaag. De zon doet haar best. En onze oksels of bilnaad zijn dan ook vaak navenant. Sweat. Inner Circle mag nog eens binnen enkele minuten.
2: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
3: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu, Lenor Geurbooster, 4 voor maar 10 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine. Een dagje.

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
3: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:45 nieuws met Fraukje Kaljon. Meer details over de dodelijke brand op Antwerpen Linkeroever.
4: Ja, de brand in het appartementsgebouw zou ontstaan zijn door een technisch probleem op het gelijkvloers, dat zegt de brandweer. Het parket en de onderzoeksrechter zijn ter plaatse om de precieze oorzaak nog verder te onderzoeken. Bij de brand stierven 5 mensen en dus toch geen 6, zegt de politie nog. Het vuur is nog niet helemaal onder controle, maar het kan niet meer verder uitbreiden. Wie nog vragen heeft over de dodelijke brand, kan terecht op de infolijn 1771. In Genk in Limburg zijn 2 zweefvliegtuigen neergestort. Ze waren in de lucht tegen elkaar gebotst en gecrashed. De 2 piloten konden hun parachute gebruiken en raakten licht gewond. Volgens de burgemeester liggen de brokstukken van de vliegtuigen verspreid over verschillende tuinen in de buurt, maar niemand raakte gewond en huizen werden ook niet geraakt. Hulpdiensten zijn ter plaatse om de situatie te beveiligen. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog verder onderzocht. En Canada doet volgend jaar voor het eerst mee met het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Ja, dat meldt de organisator EBU. De Canadese publieke omroep werd vorige week al lid van de EBU en kon daardoor officieel deelnemen aan de zangwedstrijd. Er deden in vorige edities al verschillende Canadese deelnemers mee, zoals Céline Dion. Zij won het Eurovisie Songfestival zelfs in 1988, maar dat was toen voor Zwitserland. Canada is het eerste nieuwe deelnemende land sinds Australië in 2015.
2: Nostalgie weer.
4: Stapelwolken met af en toe enkele lokale buien met maximaal tot 25 graden. Morgen eerst zonnig, maar al snel wordt het vanaf het westen zwaar bewolkt met lichte regen. In de namiddag vanaf de kust droog met zon en 25 graden. Vrijdag dan veel zon en 24 graden. En ook in het weekend nog zonnig tot 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. Jean's Muziekcafé.
5: Jean en Lentje.

0: muziekcapsule van Charlie en May.
1: Elke dag rond 4:08 vereeuwigen we een plaat in de muziekcapsule voor het nageslacht. Een plaat die zo goed is dat alle komende generaties ze ook nog zou moeten kunnen meezingen. En vandaag gaan we op zoek naar een plaat met de letter H van hond, ook van huurhond of huurhuisdier. Dat is moeilijk om die H te benadrukken, maar het is allemaal naar aanleiding van een Chinese app waarop je een hond kan huren en waar wel een beetje controverse over bestaat.
2: Goh, hier David de Rijk, die begint direct met een hele goede hottentotententententoonstelling van Urbanus. Dat was een kanshebber geweest. Head Over Heels van Tears for Fears. En ook twee H's in. Mina Moussa stuurt dat door. Of Gilles Rose die zou gaan voor Horny, Hot and Juicy van Moose T. Allemaal piekfijne suggesties, beste cafévrienden. Maar het was het voice memo ook. Het voiceberichtje van Sophie de Klerk dat hier binnenkwam. Waar we even wilden op blijven hangen.
3: Hello, dat is misschien een heel rare keuze. Hè? Maar als het met een H moet zijn, dan zou ik opteren voor Hoop doet leven, van Wiltura. Waarom? Omdat er tegenwoordig zoveel ellende is in de wereld. Overal waar dat je kijkt, is er wel ellende en oorlog en weet ik veel wat allemaal. En voor onze kinderen, omdat dat toch in de Charlie en May capsule moet, is het toch wel belangrijk dat kinderen hoop blijven hebben en dat wij ook als ouders die hoop blijven uitstralen naar onze kinderen toe. Dat er hoop moet blijven zijn. Om hoop op een betere wereld, hoop op een schundere wereld. Dus ja, hoop doet leven voor mij.

0: Viltura, Hoop doet leven. De nieuwste toevoeging in onze muziekcapsule. Dankzij Sophie de Klerk. Hoop voor het nageslacht. Dankjewel, stuurt ze nog in de app. Dat is zeer gerig gedaan. Jij bedankt voor de voortreffelijke suggestie. En nu mag het nummer stoppen. Patat.
1: Straks in Charles Muziekcafé.
2: Als het toevallig je natte droom zou zijn om ooit eens in bed te liggen met de Miley Cyrus, dan kan dat binnenkort echt gebeuren. En als je tickets hebt gekocht voor Elvis Costello op Rock Werchter, dan heb ik een belangrijke boodschap om 4:55 in het muzieknieuws.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
8: Hela, dat is toch met pingpongballen?
7: Ja, en dan?
8: Ja, geen bal had je gezegd.
7: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
8: Goeie bal.
7: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
9: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
10: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.

0: Nostalgie, muzieknieuws.
1: Slecht nieuws voor de fans van Elvis Costello, want hij moet zijn optreden morgen op Rock Werchter afzeggen, omdat hij ziek is. De Britse muzikant heeft laten weten dat hij de annulering ten zeerste betreurt, maar Rock Werchter heeft wel al een vervanger klaarstaan. De mannen van Triggerfinger die vallen last minute in morgen om 4 uur op de mainstage. En wij genieten nog na van het Antwerpse concert van Robbie Williams vorig weekend. Maar de ster heeft intussen al een concert gespeeld op de volgende stop van zijn Europese tour. Dat was gisteren in het Spaanse Sevilla. Daar heeft hij ook enkele passanten verrast toen hij onder begeleiding van een straatmuzikant zijn superhit Angels bracht. Robbie Williams is intussen alweer vertrokken uit Spanje en is nu op weg naar Casablanca in Marokko.
2: Dat is
3: gewoon, hè.
1: Chris Brown die is veroordeeld tot een stevige geldboete omdat zijn herdershond zijn huishoudster heeft toegetakeld. De hond viel de vrouw aan toen hij aan het poetsen was bij de zanger. De vrouw heeft daar een zware verminking aan haar gezicht aan overgehouden. En het argument van de zanger dat hij de vrouw had gewaarschuwd voor zijn agressieve hond legde de rechter naast zich neer. Hij moet de vrouw omgerekend meer dan 11 miljoen euro betalen.
2: Dat is ook nog vooral al is voor laten bijten. Anders misschien niet in mijn gezicht, maar zo.
1: Ja, pas op, zo verminkt voor het leven.
2: Oef, dat is wel erg, hoor.
1: Maar na onder andere Tina Turner, Shania Twain, Kylie Minogue, krijgt nu ook Miley Cyrus een eigen Barbie-pop. Voor Cyrus is dat echt een droom die uitkomt. Speelgoedfabrikant Mattel baseert het speelgoed op haar look uit de videoclip van het nummer Golden Burning Sun. Want ze draagt een zwart leren motorpak met een zonnebril en heeft ook een microfoon in de hand. En Miley Cyrus is duidelijk heel blij, want ze is ze al volop aan het promoten.
4: The Miley Barbie. Add me to your collection. Thanks, Barbie.
2: Zal dat niks voor jou zijn, zo'n eigen Barbiepop, de lengte van om een Barbiepop?
1: Weet je wie dat ook heeft? Niet gelogen, Harry Styles. Hè?
2: Ah, echt waar? Heb je die al in huis?
1: Nee.
2: Doen, aankopen. Leuk verjaardagscadeau misschien voor ons lengte binnenkort.

0: straks in Charles Muziekcafé.
1: Alweer het vaste rondje van het huis, een tournee generaal. Om ons voor te bereiden, onder andere op die warme, lekker zwoele hittegolf die de volgende week weer zit aan te komen. Want kijk eens, het is al een klein tipje van de sluis. Zit erin. Gevoel de mix, wel schouders bewegen, Lenke. Daar kunnen we toch niet anders dan vrolijk van worden. Dat is voor zometeen in de tournee generaal.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
0: Chance Muziekcafé.
4: Jan en Lenke.

0: Tournee Generaal.
1: Ik hoop dat er vanavond ook wel wat Tournee Generaals gegeven gaan worden als de Rode Duivels Senegal verslaan op het WK en die achtste finales halen. Pittige tegenstander wel naar het schijnt, Senegal. Maar ja, ik heb dat gehoord, want wij kennen niet zoveel van voetbal eigenlijk.
2: Dat mag ik het ook vragen.
1: Maar wij gaan ze straks wel aanmoedigen, hè, de Rode Duivels. Na 5 uur, jij ging een lied maken op de tonen van Je moogt naar huis gaan van Urbanus. Een boodschap aan de Senegalezen in het Wolof, dat is de taal in Senegal. Ja. Wat is de status? Komt het goed?
2: Het komt helemaal goed, mijn beste. Echt waar. Staat er klaar voor lancering om... ja, vanaf 5 uur beginnen we eraan. Beginnen we eraan, want ik heb jullie nodig, beste cafévrienden. We gaan dit samen doen, zoveel mogelijk energie richting die Rode Duivels nog sturen. En ook dit is voor jullie allemaal Summer Jam. Tiffany, Patrick Hernandez, Queen en Wakefield. Wat een line-up in jouw Tournee Generaal.

0: magic. Chance Musique Café.
1: It's a kind of magic. A kind of magic.

0: vooruitkijken naar het weekend. Party time. Altijd een muziekcafé eigenlijk. Hè. Dat weet je als cafévriend, als de beste. Dat was uw tournee General Mix. Hopelijk heeft het gesmaakt, zeggen we dan altijd. Het is vandaag ook 1 juli, internationale dag van de mop. Of dat dan goede of slechte moppen zijn, ja, dat beslis jij zelf. Maar ik zag hier nog een berichtje van de Pascal binnenkomen. En ik vermoed, het is een audioberichtje, dat het een moppeken is. Ik heb het zelf nog niet gehoord, we gaan het gewoon eens even beluisteren. Let's go.
1: Hey Sean en Lenke. Zeg, als twee Turken vechten, Istanbul? Fijne dag.
0: Oh my god.

0: Sniffing the Tears, Driver's Seat hier in het Muziekcafé. Als je nu net je radio aanzet, welkom in het leukste clubje van het land. Paul Jan komt eraan.
1: Straks in Chance Muziekcafé.
0: We zetten hem alweer aan het werken. Hij was net even achterover aan het leunen, aan het uitblazen van 2 maanden op tour doorheen de UK en Ierland. Met zijn Songs and Stories Tour. Hij bedankt op zijn Instagram alle fans om die tour zo plezant te maken.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Zeg, de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
5: Oei, wat doet hij er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: de Vos Lemmis.
8: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
9: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel. Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
12: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
13: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
12: Echt
13: waar?
11: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
14: Green. Energie Rebellie.
0: Nostalgie. Goedemiddag, het is 4:55 nieuws met Vroukje Kaljon. De brand in een appartementsgebouw op Linkeroever is onder controle.
15: Ja, de brand is geblust en de zoekacties naar mogelijke slachtoffers zijn afgerond. Bij het brand zijn 5 mensen gestorven. Er raakten ook meerdere mensen zwaar en licht gewond. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Alle andere inwoners zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand ontstond volgens de brandweer door een technisch probleem op het gelijkvloers. Het parket en de onderzoeksrechter onderzoeken dat verder. Koning Filip en onze premier De Wever bezoeken straks ook de slachtoffers en nabestaanden. Verschillende politici met een Europese carrière krijgen een Belgisch pensioen niet meer uitbetaald als ze weigeren om de gegevens van een Europees pensioen te delen. Dat heeft de VZW Pensioenkas van de Kamer beslist. In totaal gaat het om 9 mensen. Wie ook boven het maximum pensioenbedrag uitkomt, zal geen extra pensioen krijgen. Om wie het precies gaat is niet duidelijk. In ons land ligt het maximum pensioenbedrag op zo'n €8.300 bruto. En de uitbundige WK-vreugde in Mexico-stad is uitgedraaid op een drama. 3 mensen zijn overleden door verstikking. Het gaat om 2 vrouwen van 19 en 48 en een man van 44. Ze raakten in een mensenmassa buiten bewustzijn. Meer dan 1 miljoen supporters kwamen massaal de straat op nadat Mexico met 2-0 won van Ecuador. De burgemeester roept supporters op om met verantwoordelijkheid en zorg te vieren.
14: Nostalgie weer.
15: Vanavond en vannacht bewolkt, maar droog met minima bij 17 graden. Morgen wordt het vanaf het westen zwaar bewolkt met lichte regen. In de namiddag droger met opklaringen en zon bij maxima tot 25 graden. Vrijdag krijgen we aangenaam zomerweer met zon en 24 graden. En het weekend blijft overwegend zonnig bij 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
14: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are Nostalgie. Chance Muziekcafé.
7: Jean en Lentje.

0: Vanavond om 10 uur beginnen de Rode Duivels aan hun match tegen Senegal. En ik moet eigenlijk bekennen dat ik nu voor de eerste keer eens ga kijken naar een match van de Rode Duivels dit WK. Ga jij kijken?
1: We spelen met Top Guns vanavond. Nog eens een fijne show. 80's covers op muziek in het park in Gerardsbergen. Heb ik veel zin in. Ik keek er naar uit. En nog steeds, want het weer zit goed. Gerardsbergen, die weten ook wel hoe ze een feestje moeten bouwen en zo. Maar nu blijkt, check even de timing, dat wij de spelen exact tijdens de match van de Rode Duivels.
0: Oei, gaat er dan wel iemand staan?
1: Geen idee. Ik ben er al stilletjes voor te vrezen, maar...
0: Er ook een tv-scherm hangt voor de voetbal, waarschijnlijk niet.
1: We zien wel waar we terechtkomen. Alleszins, zo dadelijk gaan we samen al even opwarmen voor de match en voor mijn show, voor beide. Want we gaan samen muziek maken. We gaan een song brengen, beste cafévrienden. Want er zijn al een paar grotere voetballanden naar huis gemoeten deze week. Nederland ligt eruit uit het WK. Duitsland mag niet meer meedoen. Dus we moeten zien... We gaan ervoor zorgen dat de juiste ploeg naar huis gestuurd wordt vanavond. Dus wij gaan de Rode Duivels aanmoedigen met een song. Met een niet mis te verstaande boodschap erin voor de Senegalezen. We love you, but je moogt naar huis gaan. Oftewel, Mungu Nibilagi Lepeyagna. Ik heb geoefend.
0: En we gaan ook een beetje manifesteren, want we gaan daar een collectief meezingmoment van maken. Tuurlijk. Je mag ook meedoen. En dan kan je dus ook echt in de song zitten.
1: Ja, het enige wat je daarvoor moet doen is even gewoon simpel in het Nederlands. Je moogt naar huis gaan. Farewell, goodbye. Inzingen in de app en doorsturen. Al eens oefenen, gaat dat lukken?
0: Ja, voilà. Doe eens.
1: 1, 2, 3. Je moogt naar huis gaan. Farewell, goodbye. Dat is maar, dat gaat lukken. Laat me komen in de app.
2: Nostalgie.

0: Lane White Tees en Hey There Delilah.
1: Zometeen in Sjaals Muziekcafé.
0: Ah, wel, jij en ik, wij gaan collectief met z'n allen de Rode Duivels aanmoedigen. Zometeen. Een nummer gemaakt voor de Senegalezen eigenlijk. Je moogt naar huis gaan op de tonen van Urbanus.
2: En jij kan ook meedoen. Dan moet je gewoon even in de app Je moogt naar huis gaan inzingen en doorsturen. Zoals Kelly de Weer al heeft gedaan.
3: Je mocht naar huis gaan, waar welk goodbye.
2: Zalig, die zitten precies ook al helemaal klaar voor de voetbal.
0: Top, dat is helemaal de sfeer waar we naar op zoek zijn.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Dag Amélie, goedemorgen. Hoe is het met jou?
4: Ça va.
2: We kennen nu natuurlijk allemaal als comedienne, maar nu ook vooral als kerstverse mama. Hè. Hoe is het met de kleine Luca?
4: Het is eigenlijk, ik ben ook zo zot van de Sims. Hè. Het is eigenlijk een beetje de Sims.
2: Mal, hè. Cool, hè.
0: Het is topen dat je hem dan niet in het zwembad stikt en het trappetje verwijdert. Ja, maar nee.
4: Well, op dan na is het heel gelijkaardig.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Motorpech in Nice.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
7: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
8: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
7: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
8: Oké.
7: Okay. Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
9: Enagreen.
7: Energie rebellie.
10: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
12: 30 ideeën voor pastaschotels.
11: In Libelle Lekker naar...
12: De 5 beste beleggingen van het moment.
11: In Trends of naar...
12: Belgische politiek achter de schermen.
11: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: Muziekcafé.
1: We gaan onze rode duivels met z'n allen aanmoedigen nu. Een beetje manifesteren, zodat die buit vanavond binnen is en we de Senegalezen gewoon naar huis kunnen sturen. Merci als je gezongen hebt in de app daarnet. En nu mag je uiteraard ook uit volle borst meezingen. Are you ready, Sean?
2: Ja, even de stem testen. Even kijken. Wat begonnen te... Ja, eerst maar iedereen meedoen. We gaan stampen zoals een Urbain dat ook zo schoon deed. We zijn vertrokken. Kom aan. De groepsfeest

0: Blues Brothers, everybody needs somebody to love. En wij hebben de Rode Duivels nodig die vanavond gaan scoren vooral ook.
1: Zeg maar, er is een raar berichtje binnengekomen. Een audiobericht waarbij staat belangrijk bericht voor Sean. En het is van een Laura. Ken jij een Laura?
0: Een Laura? Mijn buurvrouw?
2: Hey Sean, buurman.
0: Ah, hier.
2: Ik heb net uw liedje gehoord. Ik vind dat precies toch niet zo sympathiek. Dat jij een liedje tegen de scène gelezen hebt gemaakt. En dan hier vorige week nog in onze jacuzzi zitten brubbelen. Dat is echt geen manier om je jacuzzi abonnement te verlengen. Hè. Maar bon, kijk. Ik stel voor dat je ergens een Belgische jacuzzi zoekt voor de rest van de zomer. Allee, salut.
0: Oei, oeps. Ja, dat is Laura dus. En die is half Senegalees. En ik was dat een klein beetje vergeten.
1: Maar living on the edge.
0: Ja, ik zal eens naar de jacuzzi moeten gaan zoeken. Monique stuurt wel. Hallokes, schoonliedeke, allemaal goed gezongen. Ja, het was wat Urbanus brullen. Hè. Nu moeten ze wel nog winnen. Maar daar gaan we voor. Hè. Die energie is deze keer richting de Rode Duivels gezonden. Nogmaals, aan ons zal het niet gelegen hebben. Go Red Devils, go, go.

0: Lisa Stansfield en Change. Wij zijn hier misschien even uitgezongen. Het is er allemaal uit. Maar al jouw favoriete artiesten hier in het Muziekcafé nog lang niet hoor. Zo dadelijk Shawn Mendes en Terrence Trent D'Arby.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
2: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenor Geurbooster 4 voor maar €10. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
5: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solden en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
6: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
7: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
8: Bus, cruise of vliegvakantie.
9: Reizen Lauwers.
8: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
9: Reizen Lauwers.
10: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
11: Op je Dr. Martens de 90's herbeleven? Luister naar Nostalgie 90's en Nillies via onze app of op nostalgie.be. Sean's Muziekcafé.
12: Sean en Lentje.

0: weer met Erwin.
1: Erwin Franks, zeg maar, beste vriend, is het voetbalweer vanavond? Vertel het ons, is het met blijven plakken op een terras wanneer we de Senegalezen verpletterd hebben?
2: Ja, dat kan allemaal. Supporteren voor de Rode Duivels, dat kan in droge weersomstandigheden. Ik zou wel een truitje meenemen. Dat wel, want het koelt toch wat af. Zo rond 11 uur vanavond is het kwik toch gezakt tot 15 graden. En dat in een t-shirt. Dus truitje, geen overbodige luxe. Morgen ook degelijk weer. Het begint met veel zon, maar nog voor de middag komen wolken opzetten. En daar valt in de loop van de dag ook wat regen uit. Beetje regen. Geen grote hoeveelheden. En tegen morgenavond is het al opnieuw droog bij een graad of 23. En vanaf vrijdag vertrekt die zomertrein opnieuw. We zijn dan vertrokken voor minstens 5 opeenvolgende zonnige en warme dagen. Niet te warm, die hitte blijft nog even achterwege. Het is beschaafd warm, zo ergens tussen 25 en 28 graden.
3: Alrighty, merci Erwin. Goed supporteren vanavond en tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
2: Okie doe!

0: Het is nog lang niet over, Lenny. Zo dadelijk om 6 uur top 3000 Heroes met Tony Talboom. De straffe verhalen achter jouw favoriete nostalgie-hits. Goed supporteren voor de Duivels vanavond of wat je ook gaat doen. Maak er een fijne woensdagavond van.
1: Nostalgie.
2: Nostalgie.
3: We are music.
4: Emergency.

0: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
1: Mama, is mijn brood al klaar?
2: Ja, schatteke. Uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
1: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
3: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
3: Hoogstraten aardbeien.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Krevel.
7: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
6: Krevel. Leef beter.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
9: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
10: Leden bij Leemans.
11: Zeg Suzy, wat zit je nou zo op haar horloge te zingen?
12: Ik ben ontaftellen, Harry.
11: Ontaftellen?
12: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
11: Maar Suzy toch?
13: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
10: Leden bij Leemans is leden bij
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
14: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
8: Nu zomersolden met kortingen tot 50%. Zondag 5 juli, open tot 18 uur.
14: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
15: Sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
16: Nostalgie. Goedenavond, dit is het nieuws van 2 voor 6. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Onze koning Filip bezoekt de slachtoffers van de dodelijke brand op Linkeroever. Koning Filip is daar zo'n half uurtje geleden aangekomen om zijn steun te betuigen en de hulpverleners te bedanken. Ook premier De Wever bezoekt de plaats van de ramp. De brand brak vanmorgen uit op het gelijkvloers van een appartementsgebouw. Daarbij stierven 5 mensen en er vielen ook meerdere zwaar en licht gewonden. Het gebouw telt 10 verdiepingen met meer dan 200 inwoners. Zij kunnen voorlopig niet terug naar huis. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand, maar het was wellicht door een technisch probleem. We gebruiken steeds vaker artificiële intelligentie om een klacht in te dienen tegen advocaten. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Vlaamse stafhouders. Wie zich benadeeld voelt door een advocaat kan bij de stafhouder een klacht indienen. En die ziet dat de klachtenbrieven vaker worden opgesteld met AI. De klachten zijn wel verzorgd en beter gestructureerd, maar ze zijn vaak inhoudelijk moeilijk te volgen en ze verwijzen naar onbestaande of buitenlandse rechtsregels. En dat verhoogt dan weer de werklast. Verschillende politici met een Europese carrière krijgen een Belgisch pensioen niet meer uitbetaald als ze weigeren om de gegevens van een Europees pensioen te delen. Dat heeft de VZW-pensioenkas van de Kamer beslist. 9 politici worden nu preventief geschorst en ook 32 oud-politici en ex-magistraten die een pensioen hebben van meer dan €8.300 bruto verliezen een deel van hun pensioen omdat ze meer verdienen dan het wettelijk maximum. En er staan dit jaar maar liefst 31 Belgen aan de start van de Ronde van Frankrijk. Dat is het grootste aantal sinds 1989 en geen enkel land start met meer renners. Gastland Frankrijk heeft slechts 30 renners. De Ronde van Frankrijk start zaterdag met een ploegentijdrit in het Spaanse Barcelona. Remco Evenepoel en Gian Uytenbroek smeken op het klassement. Tim Merlier en Jasper Philipsen moeten voor sprintzegen zorgen.
3: Nostalgie weer.
16: Vanavond en vannacht bewolkt maar droog met minima bij 17 graden. Morgen wordt het vanaf het westen zwaar bewolkt met lichte regen. In de namiddag droger met opklaringen en zon met maxima tot 25 graden. Vrijdag krijgen we aangenaam zomerweer met zon en 24 graden. En het weekend blijft overwegend zonnig bij 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
17: Tony Talboom.
18: Je bent een bekende acteur uit een hele populaire sitcom. Je zet de radio aan en je hoort je ex-vriendin de hele wereld vertellen hoe slecht je bent in bed en in een relatie. Hoe's weten, echt gebeurd? De pikante details straks naar Janet Jackson en Spandau Ballet. Nostalgie.

0: grootste hits. Ze zijn er ook vanavond weer. En ze klinken nog beter als je weet wat eraan vooraf ging.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Alanis Morissette gaat midden-90s door een helse relatiebreuk. Ze stapt de studio in met producer Glenn Ballard, doodop van het huilen en besluit alle beleefdheid overboord te gooien. Ze schrijft de tekst van You Oughta Know in één woedende sessie. Het resultaat is zo rauw en agressief dat het de hele muziekwereld schokt. En dan vroeg iedereen zich af, over wie gaat dit eigenlijk? Alle ogen waren gericht op Dave Coulier, beter bekend als Uncle Joey uit de serie Full House. Volgens een interview op Entertainment Weekly reed Dave in zijn auto toen hij het nummer voor het eerst op de radio hoorde. Hij vertelde dat hij de auto aan de kant moest zetten omdat hij zichzelf in elk woord herkende. Hij dacht, oei, ik heb haar precies echt wel heel erg veel pijn gedaan. Alanis heeft eigenlijk nooit officieel bevestigd dat het over hem gaat, maar de boodschap was duidelijk. Breek nooit het hart van een songwriter, want voor je het weet zingt de hele wereld mee over jouw slechtste kanten. Dave Coulier werd zo de beroemdste ex uit de jaren 90 tegen wil en dank.

0: Top 3000 Heroes is er elke dag voor jou met de grootste hits uit de allerbeste lijsten. Zometeen Elton John en Kiki D. En hoe word je de queen of pop? Door te springen en een heel groot risico te nemen. Het verhaal van Madonna, dat hoor je straks.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
5: DSM Keukens.
4: Altijd open op zondag.
6: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zonnepromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
7: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.

0: Madonna, ze gaat helemaal voor dance met haar nieuwe album Confessions 2. Vanaf deze week kan je het streamen.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: En dance, ja, dat was een bewuste keuze, want zo verklaarde ze onlangs in een interview dat ze daarmee terug naar haar roots wou gaan. 1978, toen was ze nog niet de Queen of Pop, maar een 19-jarige danseres die met een taxi in New York aankwam met amper $35 op zak. Ze heeft haar dansopleiding achtergelaten. Niemand die haar kent, geen plan B. De eerste jaren waren dan ook keihard. Ze woont in goedkope kamers, zonder verwarming, slaapt soms in kraakpanden en werkte als model voor kunststudenten en leeft dagenlang op goedkope bagels. Maar haar grootste honger is niet naar eten, het is de honger naar een podium. Ze speelt in kleine clubs, werkt harder dan iedereen en haar grootste troef, ze weigert simpelweg om op te geven. En precies die ijskoude nachten in New York smeden haar karakter tot staal. Nog geen 10 jaar later is dat meisje met $35 de grootste popster ter wereld. Succes begint soms met helemaal niets, behalve een grote droom. Van onbekend meisje op de stoep van New York naar een vrouw die van elke kamer een K

0: Ja, wij stonden er ook met onze spandoek voor de neus van Robbie Williams het voorbije weekend. Maar wist je dat een simpel kartonnen bordje in het publiek Bruce Springsteen ooit deed besluiten om afscheid te nemen van zijn kostbaarste bezit? Het verhaal binnen 10 minuten na Marco Borsato en Shakira.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Adventure is everywhere.
2: Kom naar de Solden.
3: Nee, Solden.
2: Solden?
3: Een S Solden bij AS Adventure.
2: AS, dat is ook al mijn S.
3: Ja, Solden bij AS Adventure.
2: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
3: Nee, het is Solden.
2: Shit, hè.
3: En zondags open.
2: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
4: AS Adventure. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
5: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging

0: alsof het WK even in je radio zat. Shakira trapte binnen met Waka Waka en straks nog meer scoren met de grootste hits van Kiss, Backstreet Boys en Clouseau bij Nostalgie.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: En dan gaan we nu even terug naar 2017. Brisbane Entertainment Center in Australië. De zaal zindert, want Bruce Springsteen is al uren aan het knallen. In de eerste rijen ziet hij een jongen, Nathan Testa, met een bordje Mag ik je gitaar hebben? Nou, de meeste rocksterren die zouden lachen en gewoon verder spelen, maar niet de boss. Hij haalt Nathan op het podium en hij vraagt hem, ken je de akkoorden van Growing Up? De jongen die knikt, krijgt een gitaar in zijn handen geduwd en speelt de pannen van het dak naast zijn idool. En na de song gebeurt het onwaarschijnlijke. Terwijl de technici de gitaar wilden aanpakken, houdt Bruce het tegen. Hij kijkt Nathan aan, lacht en zegt, die mag je houden, maat. Het was geen reserve-exemplaar, maar de gitaar die hij net live had gebruikt. Stel je voor, Nathan die ging naar huis met een instrument van onschatbare waarde, maar vooral met de wetenschap, de boss die luistert echt naar zijn fans.

0: ben Pippa de kat.
1: En ik Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
0: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
1: Neem uw baasje eens mee.
0: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
1: Met de lage pladijzen.
0: Prijzen. Lage prijzen.
1: Wat zei ik?
0: Pladijzen.
1: Lage prijzen natuurlijk. Ja.
2: Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
0: Goed voor het beestje.
1: Goed voor het baasje.
2: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu 1 kilo schepsnoep voor maar 5 euro in plaats van 12,90 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrezen.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
4: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst 399 euro. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: Nostalgie. Een goeie avond, dit is het nieuws van 1 voor 7. Ik ben Vrouwtje Kaljon. De 200 inwoners van het appartementsgebouw op Linkeroever kunnen voorlopig niet naar huis. Het is nog niet duidelijk wanneer ze wel kunnen terugkeren. Heel wat appartementen zijn verwoest door de brand die er vanmorgen uitbrak. Andere appartementen zijn minder beschadigd, maar er loopt wel nog een gerechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de brand. Bij de brand stierven 5 mensen en er vielen ook een 16-tal gewonden. Niemand is in levensgevaar, zegt Antwerps burgemeester van Doesburg. Zij noemde het een gitzwarte dag en ze bezocht samen met koning Filip en premier De Wever de plaats van de ramp, om hun steun te betuigen en de hulpverleners te bedanken. Wie afgelopen weekend de noodcentrale 112 belde, moest soms tot 10 minuten wachten voor iemand aan de lijn kwam. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke gezegd. Ziekenhuizen hadden het de afgelopen week erg druk door de hitte, maar hadden de situatie wel onder controle. Dat was niet het geval bij noodnummers 112 en 1733. De wachttijden waren veel te lang, zegt minister Van den Broeke. Normaal krijg je al na 38 seconden iemand aan de lijn. Van den Broeke wil nu dat meer personeel wordt opgeroepen bij grote hitte. Morgen komt het Risk Management Group bijeen om de hitteperiode te evalueren. En op het WK voetbal spelen onze Rode Duivels straks om 10 uur tegen Senegal voor een plaats in de 8e finales. Het wordt geen gemakkelijke wedstrijd. Senegal eindigde 3e in een groep, maar wel achter topfavoriet Frankrijk en Noorwegen. Senegal is trouwens samen met Marokko een van de toplanden in het Afrikaanse voetbal. Maar toch liggen er ook kansen voor onze Duivels. Zeker op de omschakeling kunnen we wel eens profiteren. En intussen spelen ook Engeland en Congo tegen elkaar. Daar staat het na 45 minuten spelen 0-1 voor Congo.
9: Nostalgie weer.
8: Vanavond en vannacht bewolkt, maar droog met minima bij 17 graden. Morgen wordt het vanaf het westen zwaar bewolkt met lichte regen. In de namiddag droger met opklaringen en zon bij maxima tot 25 graden. Vrijdag krijgen we aangenaam zomerweer met zon en 24 graden. En het weekend blijft overwegend zonnig bij 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa. Met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
4: Echt
5: waar?
3: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
6: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate, natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Heb je de dag gezien?
2: Heb je de wat gezien?
0: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen.
4: Met kortingen.
2: Tot 50%.
0: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
5: Ook gezien.
0: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
5: Pompie, wij klussen mee.
6: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd stand-by, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
4: Reizen Lauwers.
3: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
4: Reizen Lauwers.
5: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
6: Hela, dat is toch met pingpongballen?
5: Ja, en dan?
6: Ja, geen bal had je gezegd.
5: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
6: Goeie bal.
5: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedenavond. Bij de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen zijn een 16-tal mensen gewond geraakt en vielen ook 5 doden. Dat zegt burgemeester Els van Doesburg. Het is niet duidelijk hoe erg de gewonden eraan toe zijn, maar niemand is in levensgevaar. De burgemeester was zelf ook erg aangeslagen.
4: Een gitzwarte dag voor onze stad. Het is met een ontzettend zwaar hart dat ik hier ook sta. En ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt. Ik heb dat ook gemerkt aan de reacties vandaag van de Antwerpenaren. Iedereen leeft mee met wat er hier op Linkeroever gebeurt. Ik wil eigenlijk heel graag van de gelegenheid gebruik maken om onze hulpdiensten te bedanken.
3: Ook koning Filip bezocht de plaats van het drama. Hij sprak er met verschillende slachtoffers en bedankte de hulpdiensten. Er zijn in de eerste helft van dit jaar zo'n 50.000 voertuigen minder gekeurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook waren er 7.000 tweedehandskeuringen minder. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie GOCA. Het komt omdat de regels minder streng zijn geworden. Auto's moeten voortaan pas om de 2 jaar na de keuring en niet meer elk jaar. En in Duitsland heeft de politie een huiszoeking gedaan in het hoofdkwartier van de Duitse Voetbalbond. Dat gebeurde in een onderzoek naar ticketfraude tijdens het EK in 2024. Verschillende Duitse steden zouden toen duizenden kaartjes tegen voorkeursprijzen hebben ontvangen. Ook in de stadhuizen van enkele steden viel de politie binnen. Volgens de politie richt het onderzoek zich op 2 mannen, een Duitser van 66 en een Fransman van 46. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag in dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.

0: sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Dag Amélie, goedemorgen. Hoe is het met jou?
2: Ça va, ça va.
1: We kennen u natuurlijk allemaal als comedienne, maar nu ook vooral als kerstverse mama. Hè? Hoe is het met de kleine Luca?
2: Het is eigenlijk, ik ben ook zo zot van de Sims. Hè. Het is eigenlijk een beetje de Sims.
1: Mal, hè. Cool, hè.
3: Het is topen dat je hem dan niet in het zwembad stikt en het trappige verwijdert. Ja, Amélie.
2: Well, op dat na is het heel gelijkaardig.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
4: De 5 beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
0: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde. Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw. Dat zegt de syndicus van het gebouw, Benny Geerts.
2: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Een waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men aan het topkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
1: Een branddeskundige moet dat nu verder onderzoeken. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffer is nog steeds volop bezig. Op het WK-voetbal beginnen de Rode Duivels over een uur aan hun 16e finale. Ze nemen het daarin op tegen Senegal. Bondscoach Rudy Garcia maakte zo net zijn selectie bekend met Hans van Aken, Jeremy Doku en Arthur Theat, maar zonder Romelu Lukaku.
3: Het kan beide kanten uitgaan. Welke ploeg haalt zijn beste niveau? Ik ben ervan overtuigd, als de Rode Duivels hun beste niveau halen, dan hebben we een betere ploeg dan Senegal. Ik denk als het 50-50 is, dan moet je proberen je tegenstander toch onder druk te zetten en te laten voelen van dat we in onze kansen geloven, dat we beter zijn.
1: De winnaar van het duel speelt tegen de VS of Bosnië-Herzegovina. Die twee ploegen spelen vannacht nog tegen elkaar. En nog op het WK-voetbal heeft Congo net niet gestund. Het verloor in de 16e finales van Engeland met 2-1. Congo stond nogthans tot een kwartier voor het einde nog op voorsprong, maar dankzij 2 doelpunten van Harry Kane stoot Engeland toch door naar de volgende ronde. Daar nemen ze het op tegen gastland Mexico. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De dodelijke brand op linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw. Dat zegt de syndicus van het gebouw, Benny Geerts.
2: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men aan het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
1: Een branddeskundige moet dat nu verder onderzoeken. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog steeds volop bezig. In Parijs heeft de politie een vrouw doodgeschoten, dat meldt het Franse parket. Uit de eerste informatie blijkt dat de vrouw verkeerde in een staat van waanzin en een politieagent bedreigde met een mes. Daarop opende een andere agent het vuur. De vrouw overleed meteen aan haar verwondingen. In Venezuela zijn 7 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president bekendgemaakt. De dodentol loopt intussen op tot 2295. Zo'n 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. Het waren de zwaarste aardbevingen in meer dan 120 jaar in Venezuela. Op het WK-voetbal beginnen de Rode Duivels rond deze tijd aan hun 16e finale. Ze nemen het daarin op tegen Senegal. Bondscoach Rudy Garcia kiest voor dezelfde opstelling als tegen Nieuw-Zeeland. Dus met Hans van Aken, Jeremy Doku en Arthur Theat. Maar zonder Romelu Lukaku, analist Mark de Grijze.
3: Vooral dat middenveld, dat was de vraag of hij daar Onana of Raskin ging zetten in de plaats van Van Aken. En gelukkig heeft hij dat niet gedaan. Dus, en dat Theat in de ploeg blijft, kan je ook verantwoorden. Dus eigenlijk een logische, wat mij betreft, verstandige opstelling.
1: De winnaar van het duel speelt tegen de VS of Bosnië-Herzegovina. Die twee ploegen spelen vannacht tegen elkaar. En nog op het WK heeft Congo net niet gestund. Het verloor in de 16e finales van Engeland met 2-1. Congo stond nogthans tot een kwartier voor het einde nog op voorsprong, maar dankzij 2 doelpunten van Harry Kane stoot Engeland toch door naar de volgende ronde. Daarin neemt ze het op tegen gastland Mexico. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.